0: Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Opven. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. De man die Bredana Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooie.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Nationale Hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes. Opnieuw zijn er dixies uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Stuck with rising fever. Whatever I do.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het Hoge Noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. Er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
12: De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Come on, guys.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
4: Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte één persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De man die Breda na Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: can we make a start?
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Goedemorgen, beste luisteraars.
0: Welkom bij deze uitzending van Klassiek in en om Breda. Het is een ander soort uitzending dan u gewend bent. Vanwege het nagenoeg ontbreken van een concertagenda neem ik u vandaag op reis door Europa. Vandaag is het eerste deel van onze reis. Volgende maand, op 26 juli, krijgt u het vervolg te horen. De techniek is vandaag in handen van Henk Schiering en mijn naam is Esther Lindeboom. In het uiterste zuiden van Duitsland, op een berg in Allgäu, staat een sprookjeskasteel. Het is het geesteskind van koning Ludwig II van Beieren, een bouwlustig en kunstzinnig figuur. Op 12 juni 1886 overleed hij. Hij had slechts 2 jaar in zijn droomkasteel kunnen wonen. Ludwig liet een aantal prachtige landhuizen na, talloze kunstschatten en een schuld van 14 miljoen goudmark. Tegenwoordig bezoeken zoveel mensen de gebouwen van Ludwig II... dat de deelstaat Beieren inmiddels wel uit de schulden zal zijn. De vorst hield ook veel van muziek. Vooral van de muziek van Richard Wagner. Speciaal voor Wagners opera's liet de koning in Bayreuth het Festspielhaus bouwen. Dat kostte 900.000 mark. Ter vergelijking. Een grote kerk met orgel kostte in die tijd 100.000 tot 150.000 mark. In 1876 werd het Festspielhaus in gebruik genomen met de eerste uitvoeringen van de complete Ring des Nibelungen. En dat is een cyclus van 4 opera's. Bij het ontwerpen en inrichten van slot Neuschwanstein liet Ludwig zich inspireren door de opera's van Wagner. Met name door Tannhäuser en Lohengrin. Tannhäuser was de lievelingsopera van Ludwig. Hij liet de zengerenzaal in Wartburg, waar ooit de zangwedstrijden werden gehouden en die Wagner inspireerde tot het componeren van de opera, die zaal liet hij nabouwen in Neuschwanstein. Wij gaan zo luisteren naar een stukje van de ouverture van Tannhäuser. En u hoort de Neu Philharmonic Orchestra.

Dit was een stukje uit de ouverture van Tannhäuser, van Wagner. Wie Noorwegen zegt, zegt fjorden, bossen en vikingen. De oppervlakte van Noorwegen, inclusief Spitsbergen, is 385.207 vierkante kilometer. Dat is ruim 9 keer zoveel als Nederland. En de kustlijn, die is maar liefst 25.000 kilometer lang. Ja, dan moet je wel alle fjorden en de voor de kust gelegen eilandjes meetellen, maar het blijft indrukwekkend. Het is een bergachtig land. Er zijn niet zulke hoge bergen als in de Alpen. De hoogste toppen halen net niet de 2500 meter. Door de ligging van het land, gedeeltelijk boven de Poolcirkel, valt er in de winter veel sneeuw. Het is dus niet verrassend dat het skiën is uitgevonden in Scandinavië. Uit godsschilderingen kan men opmaken dat de Scandinaviërs ongeveer 4500 jaar geleden zich al verplaatsten op skis die werden gemaakt van botten van grote dieren. Oorspronkelijk waren skis een vervoermiddel in besneeuwde gebieden, maar in de 19e eeuw ontwikkelde het skiën zich tot een serieuze sport in Noorwegen. Langs de kust bevinden zich de grootste steden. De hoofdstad Oslo natuurlijk, met 700.000 inwoners. Bergen is wat kleiner, met 300.000 inwoners. Misschien wel de beroemdste inwoner van Noorwegen, en nou ja, in ieder geval voor deze kustplaats, was Edvard Grieg. Hij leefde van 1843 tot 1907. Hij kwam uit een gezin waar muziek een belangrijke rol speelde. Op zijn 10e hoorde hij voor het eerst Noorse volksmuziek. Dat zou grote invloed hebben op zijn latere composities. In 1870 bezocht hij in Rome Frans Liszt. Voor deze bijzondere gelegenheid nam Grieg zijn pas gecomponeerde pianoconcert mee. Liszt was vol lof over het werk en moedigde de jonge componist vooral aan om door te gaan. Gaan ze luisteren naar het adagio uit het pianoconcert. De soliste is Zeta Tanjel en zij wordt begeleid door de London Symphony Orchestra onder leiding van Rafael Frubeck de Boerekos.

Ja, dat adagio uit het pianoconcert van Grieg gaat nog even door. Misschien hoort hij het in zijn geheel tijdens een andere uitzending. Maar wij gaan naar Italië. Voor de een betekent vakantie aan het strand liggen. De ander gaat liever wandelen of kastelen bezoeken. En de dames graag tussendoor even shoppen. Want ja, ook al zit je koffer vol, je hebt nooit genoeg jurkjes mee. Ja, voor dat shoppen kun je goed terecht in modestad Milaan. Rond 1860 lag het centrum rond de kerk in Milaan min of meer braak. Er werd een wedstrijd uitgeschreven en die leverde als winnaar de architect Giuseppe Mengoni uit Bologna op. In maart 1865 werd begonnen met de werkzaamheden. Tussen het kerkplein en de Piazza della Scala verrees een grote, met glas overdekte passage. De passage is 5 verdiepingen hoog en bestaat uit 2 straten die elkaar kruisen. Boven dat kruispunt is een koepel van 47 meter hoog, even hoog als het Pietersgewelf in Rome. Met zijn werk wilde Mengoni de man eren die veel had betekend voor de eenheid van Italië, koning Vittorio Emanuele II. De bouw duurde 2,5 jaar. Tijdens de bouw van een bijbehorende triomfboog, dat was 10 jaar na de opening van de Galleria, viel Mengoni van de steiger. Hij overleefde het niet. De Galleria viel direct in de smaak bij de Milanezen. Een geliefd adres was het kleine café van Gaspare Campari, de uitvinder van, ja, het drankje de Campari. En Verdi en Puccini bezochten graag de Galleria om een drankje te nuttigen. Wij gaan daarom luisteren naar een werk van Giuseppe Verdi. Het is de prelude uit La Traviata. En u hoort het operaorkest van de Italiaanse omroep.

U heeft geluisterd naar de ouverture van La Traviata van Giuseppe Verdi. Wat hebben de Hofburg, de Turkse Mars van Mozart en de croissant met elkaar gemeen? Het antwoord is Wenen. De Hofburg was tot 1918 het machtscentrum van het Habsburgse Rijk. In de 13e eeuw werd begonnen met de bouw van dit keizerlijk paleis. En tot en met de tweede helft van de 19e eeuw werd er steeds een stuk aangebouwd. Dit verklaart de verschillende bouwstijlen die te zien zijn. Tegenwoordig zijn delen van het paleis ingericht als museum. Je vindt er het Museum voor Volkenkunde, het Sissi Museum en de Spaanse Rijschool. In 1683 werd Wenen belegerd door de Turken. De toenmalige keizer van Oostenrijk, Leopold I, ontvluchtte Wenen. Dat leverde hem de bijnaam Turkenhaas op. Wenen werd uiteindelijk ontzet door de Verenigde Vorsten van Saksen, Bohemen, Beieren en Polen. De keizer was niet de enige die iets overhield aan de belegering. De Weners leerden koffie kennen en de croissant werd geboren. Een populair verhaal is dat dit broodje werd gecreëerd ter gelegenheid van de overwinning op de Turken. Ze bakten het broodje in de vorm van een halve maan. Dit was weer geïnspireerd op de Ottomaanse Turkse of Turkse vlag. De croissant zoals we die nu kennen werd in 1839 geïntroduceerd in Frankrijk. Een Weense bakker die een zaak opende in Parijs maakte een variant met bladerdeeg. De Turken vormden ook een bron van inspiratie voor de muziekwereld. In Europa werd de Janitsarenmuziek populair. De muziek kenmerkt zich door het gebruik van trommels, triangels en bekkens. In die tijd kregen de voorlopers van de piano soms een speciaal Janitsarenpedaal om de cymbaaltjes en trommels te bespelen. Een van de bekendste composities van Wolfgang Amadeus Mozart is het Rondo alla Turca. Het is het derde deel uit de sonate in A groot, KV 331. U hoort het hier gespeeld door Clara Wurtz.

Heeft u wel eens van kasteel Drottningholm gehoord? Als u nog nooit in Zweden bent geweest, waarschijnlijk niet. Het Versailles van het Noorden, zoals het ook wel genoemd wordt, is een van de mooiste barokpaleizen. Koningin Hedwig Eleonora, de weduwe van Karel Gustaaf, gaf in 1662 de opdracht om op Drottningholm, de naam betekent koninginneneiland, een nieuw kasteel te bouwen. Maar waarom heet het eiland zo? 100 jaar eerder had daar de uit Polen afkomstige koningin Katharina Jagellonica gewoond. Drottningholm was en is nog steeds de koninklijke residentie. In 1810 kreeg Zweden een nieuw koninklijk huis. De Napoleontische generaal Jean-Baptiste Bernadotte werd geïmporteerd en tot koning benoemd. Hij ging toen heten Karel de Vierde. Hij bracht als koningin een eerdere geliefde van Napoleon mee, Bernardine Eugénie Désirée, dochter van koopman Clary. Désirée vond het moeilijk om te aarden in Zweden. Ze had een hekel aan de sneeuw en ze vond het moeilijk om zich aan te passen aan de hofetiketten. Een groot deel van haar tijd bracht ze door in Parijs. Ze kreeg daar een relatie met Armand Emmanuel de Plessis, die een paar jaar premier van Frankrijk was. En misschien denkt u wel, ach, die arme Karel de Vierde, nou, hoeft hij geen medelijden mee te hebben. Die nam intussen in Zweden een maîtresse. We gaan zo luisteren naar een werk van een Zweedse componist, Wilhelm Stenhammer. Het is de Notturno in F groot. En in de opname hoort u het Zweeds Radiosymfonieorkest onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

Ja, dit was een stukje uit de Notturno van Stenhammar, een Zweedse componist. Wie een strandvakantie gaat boeken, denkt meestal niet aan de Orkney-eilanden. Deze archipel telt 70 eilanden, waarvan er 20 bewoond zijn. Genoeg kustlijn en stranden dus. Ja, dat er niet zoveel badgasten zijn, kan te maken hebben met de ligging. Op deze eilanden ten noorden van Schotland wordt het in de zomer gemiddeld niet warmer dan 12 graden. De temperatuur in de winter valt wel mee, gemiddeld 4 graden boven nul. De eilanden worden al zeker 10.000 jaar bewoond. Het bewijs daarvan is onder andere te vinden bij Skerra Brae. Skerra Brae is het meest complete dorp uit de nieuwe steentijd dat tot nu toe in Europa is ontdekt. De 10 woningen, die van 3100 tot 2500 voor Christus werden bewoond, werden ontdekt in 1850. In dat jaar blies een zware storm de heuvel van gras en aarde weg die over het dorp was ontstaan. Door de natuurlijke beschermlaag waren de huizen goed bewaard gebleven. Men vond zelfs stoelen, bedden en kasten. En elk huis had een eigen stenen toilet. Het eiland Sunday heeft een prachtig, breed, 20 kilometer lang strand. Zoals eerder gezegd, het is er in de zomer niet echt warm. Maar daar kan verandering in komen. Het wordt de komende jaren alleen maar warmer. En doordat de Orkney-eilanden een stuk hoger zijn dan bijvoorbeeld de Malediven of de Seychellen, hoeft u niet bang te zijn dat uw hotelkamer onder water zal komen te staan. De eilanden doen het trouwens goed op het gebied van duurzame energie. Mede door de stevige wind produceren de eilanden hiervan meer dan de bewoners zelf nodig hebben. De Engelse componist en dirigent Peter Maxwell Davis, hij werd geboren in 1934, verhuisde in 1966 naar de Orkney-eilanden. Eerst naar Hoy en later in 1971 naar Sunday, van dat mooie strand. In de hoofdstad Cornwall begon hij in 1977 het festival St. Magnus. Maxwell Davis had een uitgesproken mening, zowel op muzikaal als op maatschappelijk gebied. We gaan zo luisteren naar werk van hem. Het heet An Orkney Wedding with Sunrise. Werd geschreven in 1985 en hier wordt het uitgevoerd door het Funkhouse Orkester onder leiding van Ramon Gamba.

Dit was een stukje uit een ook nieuw wedding with Sunrise van Peter Maxwell Davis. En volgens mij worden ze enigszins aangeschoten tijdens deze bruiloft. Zo klinkt het in ieder geval wel. Wij gaan naar Spanje. In het noordoosten van Spanje, aan de Costa Brava, ligt Blanes. De geschiedenis van deze badplaats gaat terug tot de Romeinse tijd, toen het stadje nog Blanda heette. In de middeleeuwen kwamen er scheepswerven. Later werd de visserij een belangrijke bron van inkomsten. Vanaf de jaren 50 in de vorige eeuw domineert het toerisme. Blanes heeft een gezellig centrum en een mooi strand. Wie wat meer rust zoekt en iets anders wilt zien dan bars en ingevette toeristen, kan met eigen vervoer of met een toeristisch treintje een aan zee gelegen klif op. Daar, met prachtige uitzichten over de kust, ligt de botanische tuin Mar y Murtra. Deze tuin werd in 1921 door de Duitse koopman Karel Faust aangelegd. Tegenwoordig wordt de tuin beheerd door een stichting. Er zijn ongeveer 3000 verschillende planten te zien. En ik kan u uit eigen ervaring vertellen, ik ben er 2 keer geweest, het is echt de moeite waard. Maar ja, houdt u juist van een beetje herrie en van vuurwerk? Dan is Blanes en jullie the place to be. In die tijd vindt namelijk het internationale vuurwerkfestival Concours de Fox d'Artifici plaats.

elke dag is er een ander land dat het vuurwerk verzorgt. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf een rots vlak voor de kust. En de beste plek om het vuurwerk te zien is vanaf het strand. Per dag komen er zo'n 100.000 bezoekers voor het vuurwerk. Dus als je goed uitzicht wil hebben, moet je op tijd aanwezig zijn. Wij gaan zo luisteren naar een vurig stuk. Het is de Danza Ritual del Fuego uit El Amor Brujo van Manuel de Falla. Het wordt hier uitgevoerd door het Simón Bolívar Symphony Orkest van Venezuela.

dit was de vuurdans van Defaya. Voor onze laatste bestemming en het laatste muziekfragment gaan we naar Duitsland. Sanssouci is de naam van het kasteel dat de Pruisische koning Frederik II op 1 mei 1747 feestelijk inwijdde. De dichtbij Berlijn gelegen zomerresidentie heeft weinig weg van een doorsnee kasteel. Het heeft slechts 12 ruimte, alleen begane grond, geen extra verdieping en er zijn geen torens of kantelen. Het ligt aan een 300 hectare groot park. Aan de tuinzijde voert een trap met 132 treden omhoog naar het slot. De koning liet het slot bouwen om af en toe te kunnen ontsnappen aan het hofleven in het nabijgelegen Potsdam. Hier hield hij zich bezig met een van zijn hobby's: dwarsluit spelen of discussiëren met filosofen, wetenschappers en schrijvers. Frederik II had ook een andere kant. Op zijn 28e, hij was net gekroond, viel hij het grondgebied van de Habsburgers aan. De Habsburgers, heeft u misschien wel gehoord, die zaten weer in Wenen. Frederik II voerde 3 oorlogen met Oostenrijk en aan het eind daarvan had de kleine Pruisische staat zich tot Europese grootmacht weten op te werken. Als demonstratie van de macht van Pruisen liet Frederik II nog een nieuw prachtig paleis bouwen, maar daar heeft hij nooit gewoond. Sanssouci, het betekent zonder zorgen, bleef zijn favoriete residentie. Toen hij overleed, werd hij in de Potsdamse garnizoenskerk bijgezet. Pas in 1991 werd zijn testament uitgevoerd. Hij ligt nu begraven in de tuin van Sanssouci, bij zijn geliefde windhonden. Wij gaan luisteren als laatste naar een fluitconcert in G van Anton Steinmetz. En wie weet is het ooit uitgevoerd in Sanssouci, misschien wel door Frederik II zelf. Het wordt hier uitgevoerd door Michael Howell, hij is de solist. En hij wordt begeleid door het Fremantle Chamber Orchestra onder leiding van Paul Wright. Ik wens u een fijne zondag en misschien tot de volgende keer. Want op 26 juli neem ik u mee op reis. Weer de Europa en dan hoort u weer andere muziek en bezoeken we andere bestemmingen.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met René Omen en Yvonne Ton.
4: Goedemorgen iedereen en welkom bij deze laatste reguliere uitzending van Grensgeluiden. Zoals gewoonlijk eigenlijk en traditioneel doen we dat bij Sint-Joost. Zodanig gaan we naar binnen en dan gaan we kijken naar een aantal eindexamenprojecten die ook tentoon worden gesteld binnenkort op de Academie Sint-Joost. Het is een beetje een blanco iets, want we hebben geen namen nog. Maar we gaan kijken wat we gaan zien, Yvonne.
5: We laten ons verrassen. Altijd spannend. Maar ik neem aan dat ze al een heel eind gevorderd zijn. En net voor de hitte losbarst kunnen we gelukkig een aantal mensen spreken.
4: En wanneer is ook weer de eindexamen-expo? 2 tot en met 5 juli.
5: Ja, en zoals het er nu naar uitziet is dan de grootste hitte voorbij. Dus dat ziet er allemaal wat beter uit.
4: Ja, het atrium van Sint-Joost, dat is die grote kapelachtige ruimte die heel licht is eigenlijk. En daar zitten meestal mensen die fotografie studeren of gestudeerd hebben. En dat is nu ook het geval. En er staat naast iemand met een heel mooi project. En toch even eerst jouw naam.
6: Mijn naam is Adrienne Rijnfrank.
4: En je bent fotograaf, je bent afgestudeerd fotograaf. Vertel eens wat we hier zien. We zien een cirkel met panelen, althans het is stof en daar zijn dan foto's op geprint. Hè? Ja. Je legt een link met fashion en de queergemeenschap, maar misschien is dat een beetje kort door de bocht. Maar vertel even wat je gemaakt hebt.
6: Ja, mijn project gaat eigenlijk over de kledingstijl van de lesbische gemeenschap en de tekenen die zij daarin dragen om te communiceren met de buitenwereld. Ik ben queer. En dit is eigenlijk een taal die is ontstaan in de geschiedenis lang geleden. Om dus te signaleren om soortgelijken te vinden. In een tijd waar dat niet veilig was. En die taal bestaat eigenlijk nog steeds, wordt ook nog steeds gebruikt. Maar die noodzaak is wat minder, omdat het nu relatief wat veiliger is om je seksualiteit te delen met de buitenwereld. En met mijn project wou ik de link tussen die geschiedenis, maar ook de persoonlijke keuze of je die taal nog gebruikt of niet, uitlichten.
4: Mm. Dus het gaat echt over hoe mensen zich manifesteren in de buitenwereld met een bepaalde kleding of met een bepaalde look?
6: Ja, ja, eigenlijk precies dat. Het heet ook de lesbian look. Dus ja, je hebt het gelijk goed. Ja.
4: En dat je daar de grens opzoekt in de zin van acceptatie. Want het gaat ook heel veel over acceptatie.
6: Ja, zeker. En er zijn steeds meer van deze iconen die meer worden opgepakt door gewoon de mainstream fashion. Dus het gaat eigenlijk ook een beetje over een stukje archivering van de queergeschiedenis. En laten zien, aan deze signalen, aan deze tekenen hangen deze signalen.
4: Kom je zelf ook uit de queer gemeenschap?
6: Zeker.
4: Dat kan bijna niet anders als je dit maakt natuurlijk.
6: Ja, nee, zeker. Hartstikke queer inderdaad.
4: Was het ook uit een soort idee van ik moet dat naar de buitenwereld tonen, dat het eigenlijk zo en zo werkt? Of een beetje belerend? Of heb je meer het idee van ik maak er een abstract iets van en ik zie wel waar het schip strandt en ik doe iets met kleding en uitstraling naar de buitenwereld?
6: Nee, dat was wel.
4: Dus met andere woorden, is het ook een soort statement?
6: Ik denk dat mijn werk altijd wel in een vorm statement is, maar dit werk is wel ontstaan met dat ik uit mijn omgeving vaak de vraag kreeg of hoorde: waarom ziet iedereen er tegenwoordig queer uit? En ik wou dus wel met dit project mensen leren van: je mag deze signalen allemaal dragen. Ik wil ook niet zeggen van: goh, wat je hier ziet mag alleen maar gedragen worden door de queergemeenschap. Want dat is niet zo. Maar ik wil wel laten zien: goh, wees je ervan bewust dat deze geschiedenis achter deze items hangt.
4: We gaan even kijken, even rond omheen lopend. Hè. Ze staan allemaal op een soort standaardjes met wieltjes, hè?
6: Ja.
4: Bijvoorbeeld deze. Ik zie hier staan een mevrouw en die houdt een sjaal omhoog waarop staat de Liga. Ik heb geen idee wat de achtergrond is of wat het dan ook is, maar kun jij de uitleg geven?
6: Dit is een foto van Nan Panhuizen. Zij is vorig jaar afgestudeerd aan St. Joost en zij houdt de Lesbische Liga sjaal vast. De Lesbische Liga is een podcast gemaakt voor queer, biseksuele en lesbische vrouwen. En eigenlijk is het ook precies in die podcast, in een episode van vorig jaar, dat die vraag werd gesteld: waarom ziet iedereen er queer uit? En zij hebben deze sjaal gemaakt om dus te laten zien, een beetje een kleine speling op de voetbalsjaaltjes, waar natuurlijk ook een hele betekenis en geschiedenis achter hangt, is deze sjaal dus gemaakt om door te gaan eigenlijk op die taal en die beeldtaal, maar ook te laten zien: ik ben een queer vrouw.
4: Ben je toch iemand die protesteert tegen dingen? Of je zegt van: je wil dit laten zien, maar dat heeft ook redenen natuurlijk voor jou persoonlijk.
6: Ja, zeker. Ik denk dat al mijn werk dat ik maak is ook een stukje gewoon puur voor mezelf. Puur herkenning, puur die archivering van de queergeschiedenis. En ik denk dat als persoon zie ik ook heel veel negativiteit en zware onderwerpen in de wereld. Heel veel homohaat dat weer toeneemt. Maar ik denk dat mijn werk wel altijd positief is ingestoken, omdat ik niet wil toevoegen aan al die negativiteit. Het is echt bedoeld als een positief leerproject. En dat mensen dus die hier komen het ook kunnen leren en het waarderen.
4: En wat ernaast hangt, gaan we toch even meteen naartoe. Ook weer een vrouw. Het zijn voornamelijk vrouwen, hè, die ik trouwens zie.
6: Ja,
4: alleen maar vrouwen eigenlijk.
6: Ja, het zijn alleen maar lesbische vrouwen.
4: Dit is ook buiten gefotografeerd eigenlijk. Het is op het vaandel geprint, zeg maar. Maar dit is ook weer gefotografeerd. Tegen een blauwe achtergrond staat een mevrouw in een legging. Of wat is dat? Met een jas aan.
6: Een
4: zwart
6: lange
4: iets.
6: Jas, ja.
4: Tegen de achtergrond van een stad. Ik heb geen idee waar.
6: Dit is Utrecht. Alle foto's zijn genomen in Breda, Utrecht of Amsterdam. Deze steden hebben namelijk ook voor mij heel veel persoonlijk betekend in mijn queer journey. En voor de queer community algemeen betekenen ze best wel veel. Met natuurlijk de Utrecht Pride, Kanaal Pride, de Amsterdam World Pride. En Breda, die sinds vorig jaar de eerste Pride Walk heeft gedaan.
4: Okay.
6: Dus ja.
4: En dan is natuurlijk de vraag van: straks ga je de academie uit. Hè? Daar ben je hier 4 jaar geweest. Je hebt een hele bagage vol met tools ontwikkeld, zal ik maar zeggen. Wat ga je daarmee doen in de praktijk zelf? Als je straks helemaal vrij bent om hier uit dit gebouw te gaan wandelen.
6: Ik blijf sowieso fotograaf. Ik ben al bezig met portret- en evenementfotografie. Dus hier zal ik ook mee doorgaan om ook gewoon mijn geld te verdienen. En daarnaast ben ik actief in de educatie. En dan voornamelijk de museumeducatie. En lezingen geef ik. En ik werk aan persoonlijke begeleiding van andermans projecten. Dus op die manier blijf ik zeker doorgaan met mijn artistieke praktijk.
4: Denk je dat de praktijk zo zal worden zoals je nu verwacht? Of heb je zoiets van: nou, ik zie wel, misschien kan het toch een beetje tegenvallen. Het kan, hè?
6: Ik denk dat ik juist zo min mogelijk probeer te verwachten om te voorkomen dat het kan tegenvallen. En tot nu toe is geen enkel jaar gelopen zoals ik het had verwacht. Dus ik weet nu beter om gewoon niks te verwachten en dan mezelf te laten verrassen.
4: Nou, veel succes.
6: Dankjewel.
5: Iris van Vliet, we staan bij jouw werk. Dat is een heftig verhaal wat jij vertelt hier.
7: Ja, dat klopt. Ik heb een prentenboek gemaakt en het gaat over kanker en verlies. Dus het is best een zwaar onderwerp, maar ik heb dit ook juist gemaakt omdat het een zwaar onderwerp is. En ik wil dit graag makkelijker bespreekbaar maken, verlies en wat daarbij komt kijken.
8: Want als je hier gewoon binnenstapt en je kijkt heel oppervlakkig naar jouw werk, dan denk je, nou, dat zijn allemaal mooie illustraties. Dat ziet er zelfs ook best wel luchtig uit. Dan realiseer je helemaal niet het verhaal dat erachter zit. Maar de teksten erbij, die leggen het wel uit.
7: Ja, dat was ook een beetje mijn doel. Ik heb een hele grote berg gemaakt en ik wilde echt iets wat opvalt maken. Dat mensen denken van, wow, wat is dit? En als ze dan dichterbij komen, dat ze zien van, dit gaat eigenlijk gewoon over verlies. En dat ze dan meer in dat wereldje komen en makkelijker een gesprek eruit komt. Ik heb zelf een hele experimentele, spontane stijl. Ik werk heel veel met collage. Dus het is vaak gewoon een beetje luchtig en een beetje humoristisch. Maar ik denk wel dat dat heel goed werkt juist.
8: Die berg is ook wel een beetje de blikvanger van jouw deel van de expositie. Die hangt hier vrij prominent. Is die berg, is dat alleen symbolisch? Of is dat ook, volgens mij zag ik ook een fiets. Is er misschien ook door jullie iets met die Alpe d'Huez of zo tegenop gefietst?
7: Het verhaal gaat erover dat de vader een heel eind gaat fietsen en dan gaat het niet zo goed. En dan leert hij dat hij longkanker heeft en dan groeit een berg op zijn longen en deze moet hij opzien te fietsen. Dus het heeft wel echt die berg in het verhaal en je volgt een beetje dat pad omhoog en daarna ook weer omlaag.
8: En je kunt hier ook het ziekteproces volgen en het is ook niet goed afgelopen. Je vader heeft het niet overleefd.
7: Nee, klopt. Mijn vader die heeft ook longkanker gehad en die is daar aan overleden na een half jaar. Dus het loopt inderdaad niet goed af. Ik merkte ook wel, ik heb een aantal gezinnen gesproken die ook met longkanker te maken hebben. En dat ze het juist ook waarderen als er juist aandacht komt voor wat als het niet goed afloopt. Want daar mist nog heel veel aan in de kinderboekenwereld.
8: Je wilt dat ook een beetje bespreekbaar maken, want als we hier even op tafel kijken, daar ligt een boek, hè? Een prentenboek heb je ook gemaakt.
7: Ja, dit is zeg maar mijn grote project waar ik het om heb gedaan. Je ziet een boek dat rechtop staat als een berg. Aan de ene kant is het verhaal van als je kanker krijgt. En het is echt bedoeld voor ouders en kinderen om dat boek er dan bij te pakken en te kijken van, samen dat te ervaren en het een beetje op zo'n manier te kunnen uitleggen aan de kinderen wat het is. Aan de andere kant van de berg zie je het verhaal voor als de vader niet meer leeft. Het gaat in op de emoties die bij rouw komen kijken. Ja, het laat je een beetje nadenken over hoe je dan verder gaat.
8: Want jij was zelf ook nog heel jong, denk ik, toen je dat allemaal meemaakte.
7: Ik was zelf 17, dus ja. Het is aan de jonge kant, het is natuurlijk geen prentenboekenleeftijd. Maar zelfs ik merkte dat er best wel ook een taboe heerst rondom echt dat gesprek voeren. Ook over de ziekte, maar ook over je rouw. En dat is voor jong en oud. En dat heerst ook gewoon bij jonge mensen. Want die weten zelf al helemaal niet zo goed al hoe ze daarover moeten praten.
8: Maar bedoel je ook misschien in de medische wereld of gewoon puur vrienden, kennissen, de hele omgeving?
7: Hoe bedoel je precies?
8: Nou, dat artsen misschien ook veel te veel uitgaan van hoe het medisch allemaal zit, maar dat ze weinig oog hebben voor emotie.
7: Ja, dat zag je af en toe wel. Er zit een groot verschil in. Het was een beetje een algeheel. Maar het is ook heel erg in de, bijvoorbeeld op school of zo, dat je merkt van, niemand weet helemaal precies hoe je dit aan moet pakken of hoe ze je aan moeten spreken. Vanuit daar is het een beetje gemaakt.
8: Dus je wilt kanker ook gewoon bespreekbaar maken met dit boek. Het zou een handvat kunnen zijn voor ouders, leraren, voor wie dan ook.
7: Ja, zeker. Ja, ik heb ook een aantal basisschooldocenten gesproken en die zeiden ook dat ze heel erg die tastbare handvaten misten over zoiets specifieks als longkanker. Want vaak bij iets als borstkanker, dan zijn er meer boekjes van. Want dat is gewoon iets wat vaker voorkomt op jongere leeftijd.
8: Weet je of er misschien al een uitgever geïnteresseerd is in jouw boek? Of heb je misschien een organisatie als KWF Kanker of zo benaderd?
7: Ik heb een patiëntenorganisatie Longkanker Nederland benaderd. Via daar heb ik ook die mensen kunnen spreken. Die gaan daarna, na de expositie gaan we ook weer kijken of we daar verder iets in kunnen doen. Dus dat vond ik heel waardevol. Daar ben ik heel blij mee dat ik die mensen op zo'n manier heb kunnen bereiken. Sorry, wat was je vraag?
8: Nou ja, of je denkt dat boek misschien dan ook uitgegeven kan worden met hulp van zo'n organisatie.
7: Ik hoop het. Zoals die nu is, de vorm. Je ziet dat die echt de vorm van een berg heeft. Dat is met de hand uitgesneden allemaal. Dus als je dit op grote getalen zou willen uitgeven, dat wordt dan lastig. Dus daarom heb ik ook een kleiner boekje gemaakt om het toch verspreidbaar te kunnen maken. En dat zou misschien ook heel goed passen bij een uitgever.
8: Nou, dat is mooi om te horen. Maar dan willen we natuurlijk ook toch nog wel even kort iets weten over jouw toekomstplannen als je afgestudeerd bent. Is dit een richting, toch een beetje die medische kant, die maatschappelijke kant, is dat iets waarvan je toch echt je werk wilt maken? Of zeg je van nou nee, dat wordt veel breder?
7: Ja, ik wil er echt wel mee verder. Ik ga een master doen op Avans. Het heet Health by Design. En daar ga je ook onderzoeken hoe je als maker positief kan bijdragen aan het welzijn en aan de gezondheidszorg. Dus zo'n project zou daar ook heel goed binnen passen. En daarnaast lijkt het me heel leuk om een soort atelierplek te hebben waarin ik ook met mensen workshops ga geven om collage, boekjes te maken en dat een beetje te combineren met het verlies ook.
8: Nou, mooi om te horen. Ik wens je heel veel succes in ieder geval.
7: Dankjewel.

0: Ja, ondertussen ben ik die donkere ruimte ingestapt die misschien een speciale naam heeft hier in Sint-Joost. Dat weet ik niet, maar ik sta in ieder geval naast iemand die met een heel interessant project is afgestudeerd. Even jouw naam.
1: Mijn naam is Jurgen de Smit.
0: En je hebt iets gedaan met, ja, met AI. Ik zie een sculptuur, een soort borstbeeld, noem ik het dan maar, van een vrouw. En daar heb je eigenlijk het gezicht en zo in geprojecteerd. En dan gebeurt er wat, want je hebt iets bedacht waardoor je onderzoekmatig iets wil doen met mensheid en kunstmatige intelligentie. Vertel eens.
1: Ik had er wat vragen over, in het speculatief vragen over hoe in de toekomst misschien AI ook als mens gedefinieerd kan worden. Daar zijn heel veel actuele discussies over. En waar het vaak nu nog fictie lijkt dat AI ooit iets van een mens zou kunnen worden, kan het in de toekomst misschien toch wel een soort van realiteit worden. Ik wil een project maken waar we eigenlijk, dat je in gesprek gaat met zo'n soort AI, om eigenlijk een soort van reflectie op te bouwen waar je kijk naar wat misschien verschillen kunnen zijn tussen AI en mens en wat dat betekent voor hoe wij menselijkheid projecteren op iets zoals AI. En in de toekomst kan het best zijn dat wij onze definitie van mensheid daar een beetje op moeten aanpassen.
0: Dit project ben je aan begonnen met het idee van een onderzoek, denk ik dan.
1: Ja.
0: Kun je iets vertellen hoe jij bent, hoe je dit project bent ingerold? Hoe je die gedachte hebt gehad van ik moet daar en daar thematisch wat mee doen?
1: Ik was gewoon begonnen met die vragen die ik dus had. En ook al een langere interesse in dingen zoals AI en technologie algemeen. En toen ben ik eigenlijk verschillende dingen gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld wat onze reacties is op technologie. Al weten we dat het geen mensen zijn, van hoe reageren we daarop. En één ding wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond, dat wij als mensen toch best wel geneigd zijn om heel sociaal te reageren op technologieën. Ook zeker als ze eigenlijk een soort van menselijkheid vertonen. Maar tegelijkertijd is er ook een term genaamd de Uncanny Valley. Wat ook eigenlijk benoemt hoe dingen die bijna menselijk lijken, dat we daar een soort van ongemak door ervaren. En eigenlijk die spanning, die dingen die eigenlijk elkaar een beetje tegenspreken, wilde ik ook in mijn project introduceren.
0: Ik ga het even omschrijven, want ik ben helemaal niet religieus, hè, maar ik zie het toch een beetje als een religieuze setting, hè? Die kop eigenlijk, met die kale kop en waarin je dan het gezicht hebt geprojecteerd. En dan staat hier een zuil voor ons en dan staat een microfoontje op een standaard. Wat is hier de bedoeling van?
1: Je kan als bezoeker dadelijk echt gewoon in gesprek gaan met het entiteit wat je hier ziet. Ze heeft overigens ook een naam. Haar naam is Human. Een speling op het woord human natuurlijk.
0: Is er een demonstratie mogelijk nu of niet?
1: Uiteraard. Ze neemt altijd wel even de tijd om na te denken. Maar ik kan bijvoorbeeld vragen: hello human, how are you? En dan zal ze korte tijd nemen om na te denken.
2: Are you asking if I'm working right now? Or something else? You seem quiet today.
0: Zat je zelf ook een beetje ongemakkelijk in deze rol? Dat je dacht van, hey, dit schuurt ergens toch wel een beetje?
1: Ja, zeker. Het is zeg maar moeilijk om echt al goed antwoord natuurlijk op te geven, omdat het nog zo groeiend iets is. En het is natuurlijk zo van, ja, stel dat het echt een dadelijk iets wordt met een echte bewustzijn of wat dan ook, wat overigens nu nog gewoon niet zo is, maar eventueel in de toekomst zou kunnen. Ja, dan is het toch wel een beetje een raar fenomeen waar je het eigenlijk over doet. En daarom vond ik het juist zo interessant om er misschien nu al mee bezig te zijn.
0: Ja.
1: Nou, ze had even moeite met nadenken. Maar misschien komt het door de hitte. Zoals je ziet, antwoordt ze op mijn vraag. Maar ze heeft er af en toe een beetje moeite mee om te weten van wat het nou allemaal betekent wat wij van haar vragen.
0: Maak je nou hier een soort statement mee? Van als dit de toekomst wordt, dan is dat best wel toch ook wel een beetje een enge toekomst. Hè? Zit je ook met die gedachte te spelen? Van wat gebeurt er in de toekomst met dit idee van AI en robotachtige technieken enzovoort?
1: Je hebt natuurlijk heel veel mensen die al spreken over de toekomst, zeker omtrent AI en wat dan ook. Ik zelf neem ook wel het standpunt dat AI zeker eng is, maar niet in de vorm die we meestal zien in bijvoorbeeld science fiction. Ik geloof niet in dat AI de wereld wil overnemen of wat dan ook. Echter geloof ik wel in dat AI een heel snel groeiende technologie is, die eigenlijk niet altijd even waakzaam gebruikt wordt. Zo geloof ik bijvoorbeeld dat AI ook heel veel wordt gebruikt om bijvoorbeeld informatie te vergaderen over mensen. En ja, je ziet ook dat er echt wereldwijd heel veel mensen bezig zijn met gewoon beste AI te maken of wat dan ook.
0: Maar het is niet bedoeld als een soort waarschuwing van we gaan die kant heen?
1: Nee, ik denk eigenlijk dat AI ook heel veel goede dingen kan brengen. En als het echt zo zou zijn dat het tot het punt komt dat het bijna menselijk is, dan zou ik daar persoonlijk niet eens zo heel veel moeite mee hebben.
0: Oké. Okay. Bedankt en succes. En proficiat.
1: Dankjewel.

0: Caitlin Bekkerhof. Jij hebt iets gemaakt rondom Manesje de Trol die alles kan. Nou, dat mag je even uitleggen hoe dat tot stand gekomen is.
1: Nou, Manesje de Trol die alles kan is een prentenboek. En het prentenboek die gaat dus over Manesje. En hij beweert aan alle trollen in het land dat hij alles kan. En hij wil heel graag iedereen helpen die hem hulp vraagt. Maar stiekem is er toch wel één ding dat hij helemaal niet kan. En dat durft hij niet toe te geven. Want hij is gewoon bang dat alle andere trollen hem dom gaan vinden. En het boek is gemaakt zodat kinderen gestimuleerd worden om hulp te leren vragen.
0: Want dat zag ik ook in de toelichting hier bij de expositie. Je vindt het mooi om toch te combineren met een soort educatieve component, klopt dat?
1: Ja, ik durfde als kind vroeger ook niet om hulp te vragen in de les. En ik heb ook een aantal juffen geïnterviewd of dat nog steeds een probleem is. En dat blijkt nog steeds een probleem te zijn. En het belemmert gewoon heel erg het leerproces van een kind als ze niet in de klas of thuis of bij vrienden om hulp leren vragen.
0: Hoe kwam je hierop om dit te gaan maken?
1: Zoals eerder al zei, ook natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring. En omdat het zo'n groot probleem eigenlijk is in Nederland.
0: Jawel, maar zie je het dan maar vorm te geven, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben ook naar Bologna geweest. En daar hebben ze een vierdaagse boekenbeurs. En dat staat echt in het teken van kinderboeken illustreren. En ik wilde gewoon zo graag ook dat vak in. Want ik ben nu voornamelijk redactioneel illustrator. Dus ik wilde heel graag ook voor kinderen vormgeven en illustreren. En ik heb de illustraties gemaakt met kleurpotlood, waterverf. Maar ook met monotype printjes. En die textuur heb ik dan weer ingescand. Om dan bovenop mijn illustraties te leggen. En het weer wat meer diepere laag te geven.
0: Ik heb de indruk dat jij al volop aan het werk bent, ook al ben je nog student of bijna student af. Je hebt toch ook al allerlei opdrachten? Ik zag jouw werk bijvoorbeeld ook in NRC.
1: Ja, ik heb stage gelopen bij NRC van september tot en met eind december. En dat vond ik zo ontzettend leuk dat ik heel graag ook freelancer wilde worden. En sindsdien heb ik maandelijks ook voor NRC gewerkt als freelancer, maar ook voor De Standaard, dat is de Belgische krant, Standaard de Letteren en het magazine van De Standaard. Daarnaast heb ik sinds kort ook mijn eerste opdracht voor Afrotros, voor het kunstmagazine Nieuws afgerond. En Vrucht en Pit heb ik ook voor gewerkt, dus ik ben heel erg ambitieus om dat ook nog door te zetten.
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. De meeste mensen moeten natuurlijk echt pas beginnen daarmee, met het opbouwen van een freelance praktijk als ze afgestudeerd zijn. Maar jij hebt gewoon al een gespreid bedje eigenlijk.
1: Ja, nou, het is natuurlijk niet altijd van een leien dakje afgegaan. Het is best wel moeilijk om dat tijdens het afstuderen vol te houden. Maar omdat ik het zo leuk vind en dat het ook wel uitstraalt, denk ik dat het wel voor mij makkelijker afgaat.
0: En nog meer positief nieuws, want jij hebt de atelierprijs van de gemeente Breda gewonnen, hè?
1: Ja, klopt. Dat was vorige week bekendgemaakt. Daar ben ik super blij mee. Ik mocht een aantal weken geleden mijn plannen pitchen aan Breda. En ik heb daarvoor ook al een motivatiebrief moeten schrijven met wat ik ermee wilde gaan doen. En vanaf september zal ik bij Electron een kunstplekje hebben.
0: Ja, nou denk ik altijd, als illustrator heb je niet heel veel ruimte nodig. Of vergis ik me daarin? Dat kan bij wijze van spreken ook aan de keukentafel. Of voegt dat toch wel wat toe, zo'n atelier bij Electron?
1: Nou, het voegt zeker wat toe, want er zijn ook andere makers waar ik samenwerking aan kan gaan. En naast alleen illustratie wil ik ook gewoon grotere projecten doen, zoals op grootschalige werk kunstschilderijen maken over het effect van en de impact van echtscheidingen op jongvolwassenen. Er zijn ook zeker plannen waarmee ik de ruimte kan vullen.
0: Heb je het dan over allerlei projecten die ook gewoon waarvoor je betaalde opdrachtgevers wilt zoeken? Of is er ook nog wel ruimte voor echt vrij werk?
1: Er is zeker ruimte ook voor vrij werk en dat ben ik ook van plan te doen. Want ik ben ook zeker voorstander van passieprojecten doorzetten. En ik denk ook dat als je een passieproject hebt gemaakt, dat vanuit daar ook weer nieuwe opdrachten zullen vloeien.
0: Hoe is eigenlijk de werkgelegenheid voor freelance illustratoren zoals jij? Ja, jij noemt dat je al een aantal opdrachtgevers hebt, maar ik weet eigenlijk helemaal niet goed hoe bijzonder dat is. Is er veel vraag naar of juist niet?
1: Er is zeker vraag naar. Soms denken mensen dat dat niet zo is, maar in magazines en in kranten wordt heel vaak illustratie gebruikt om een beeld te schetsen van een artikel of een verhaal wat niet met een foto kan worden gedaan. Het is wel lastig om in te komen in het freelance wereldje, want je moet maar net gevraagd worden. Of je moet heel erg snel zelf kunnen netwerken en jezelf naar voren kunnen zetten met ik wil heel graag voor jou werken. Soms gaan mensen ook gratis opdrachten aannemen. Dat doe ik zelf niet, omdat ik wel echt voorstander ben van dat je gewoon betaald wordt voor het werk dat je levert.
0: En ja, goed, tuurlijk, dat is ook onderdeel waarschijnlijk van wat je hier geleerd hebt. Maar ja, als je kijkt inderdaad naar zo'n artikel voor NRC bijvoorbeeld, je zegt het zelf, daar kunnen ze dan geen foto goed bij verzinnen, dus wordt het een illustratie. Maar het zijn vaak toch abstracte onderwerpen. En zie dat dan maar in één beeld te vatten, dat lijkt me razend moeilijk.
1: Ja, vaak gaat het dus ook een artikel gepaard met meerdere beelden. Soms maak je een cover en een spread, dus dat is eigenlijk twee pagina's naast elkaar. En dan nog een kleine illustratie erbij. En die vertellen dan eigenlijk het hele verhaal van het artikel. Maar alles kan je niet vertellen met één illustratie inderdaad. Ik heb laatst voor NRC het coververhaal van Weekend geïllustreerd. En dat ging over koekoekskinderen. En dat zijn eigenlijk de kinderen die verwekt zijn door middel van gynaecologen een aantal jaren terug, zonder het weet van de ouders, door middel van IVF-trajecten. Dus het is een heel belangrijk verhaal waar je inderdaad dan lastig een foto bij kan vinden. En dan heb ik ook een koffer en een spread en dan nog een kleine illustratie erbij gemaakt om echt het verhaal weer te geven.
0: En zoek je dan ook contact met de auteur van zo'n artikel? Dat je denkt, nou, die kan me misschien toch nog wat meer informatie geven?
1: Tijdens mijn stage wel. Dan ging ik altijd koffie doen met de schrijvers en de journalisten. Omdat ik het zelf ook heel leuk vind om dan hun insteek te vinden en een beetje te sparren over mijn ideeën van het project. En zo blijf je van begin tot eind wel in contact staan met iedereen. Op dit moment heb ik eigenlijk alleen contact met vormgevers als ik een freelance opdracht aanneem. En dan geven zij altijd een kleine synopsis van tevoren. Of wellicht het hele artikel als hij al af is, zodat ik goed beeld kan krijgen. Maar als ik echt vragen heb over het onderwerp, dan kan ik die altijd stellen.
0: Even afsluitend, wat verwacht je hier van de expositie? Dat is natuurlijk toch ook altijd een mooie mijlpaal, denk ik.
1: Ja, ik verwacht dat iedereen lekker zijn gang kan gaan, geniet van alle andere exposities en die van mij. En bij mij kan je ook altijd een praatje doen, want ik ben altijd in de buurt, en een visitekaartje of iets anders meenemen.
0: Goed, ik dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a night in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons.

Ik ben Noortje Verhoeven. Ik studeer af aan het Sint Joost in Breda. Ik studeer beeldende kunst. Ik ben heel erg geïnspireerd door het reproductief systeem.

0: een latex en die vorm heb ik eerst in elkaar gelast en daar latex overheen gespannen. Daar zit behanglijm in en daar heb ik met aquariumslangen en een waterpomp heb ik daaraan vastgemaakt en dat pompt de behanglijm op een andere sculptuur van textiel en dierenhuid.
1: Ja, want als ik even omschrijf wat ik dan zie, hè, ik zie een soort van, hangt ongeveer 2 meter boven de vloer, een soort van ronde, ovale vorm, die omkleed is met stof, of wat jij net omschrijft. En die hangt daar als een soort lamp, en daar zit dan een verbinding aan, door middel van een plastic snoertje, die gaat dan naar een soort, ja, het ziet er meestal, of het ziet eruit als een nylonkousachtig iets, wat aan de in de punten naar boven loopt en dan net boven de vloer hangt. En dat zijn die 2 sculpturen die aan elkaar verbonden zijn. En wat ik dan meteen bedenk is dan wat jij nou omschrijft, van dat zijn eigenlijk min of meer organen.
0: Klopt, inderdaad.
1: Dat is ook het uitgangspunt geweest.
0: Ja, een soort van. Het zijn inderdaad organen of losse lichamen die op elkaar reageren bij de kan. Het is geen pentistof, het is tulle. Ik heb eerst veel met pentistof gewerkt. Maar dat is groter oppervlak stof natuurlijk om mee te werken. Klopt.
1: Dan ben je 4 jaar heb je Sint-Joost gedaan. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dit eindproduct, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk een weg afgelegd. Hè? Kun je iets zeggen van die weg die je aflegde vanaf het basisjaar nummer 1, dag 1 tot hier? Wat is jouw ontwikkeling geweest, vind je zelf?
0: Toen ik hier aankwam, had ik echt de instelling als 18-jarig meisje van, oh, ik ga de wereld veranderen met mijn kunst. En toen al heel snel werd het duidelijk van, oh, dat is ook niet helemaal hoe het werkt en ook helemaal niet wat ik per se wil. Ik wil gewoon heel graag maken. En in het eerste jaar was het vooral heel erg uitzoeken van, oh, wat wil ik nou eigenlijk maken? Ik had hele bepaalde thematieken waar ik graag mee werkte, zoals vrouwelijkheid en pijn en transformatie. En in de eind van de eerste kreeg dat pas echt vorm toen ik voor het eerst een performance had gedaan. En vanuit daar ben ik eigenlijk bijna alleen maar performances gaan doen. En toen in mijn laatste jaar heb ik daar sculptuur en installatie bij betrokken. Dus ik ben nog steeds performer. Dat doe ik ook vaak buiten de academie. Maar ik studeerde onverwachts af met een installatie. Ja.
1: Maar je weet de performances, waar moet ik dan aan denken?
0: Ik heb ook dat latex dat u daar ziet, die heb ik opnieuw gebruikt. Want ik heb daar eerder een performance in gedaan, daar zat ik in. En toen heb ik met een danser samengewerkt en zij heeft mij heel erg veel over lichaamstechniek en mijn spieren op de juiste manier gebruiken geleerd. Waarin ik zat dus in dat cocon en ik brak daar zeg maar langzaam uit. En dat is ook, ergens zie je dat hier ook weer terug, dat ik heel erg met de elasticiteit van het materiaal een spanning op probeer te zoeken. En dat deed ik ook in mijn performances heel erg.
1: Je zit heel erg in het abstracte, hè? In het abstracte en in het onderzoekmatige zit je heel erg in. Mm-hmm. Wat ga je daarmee doen als je hier straks de academie uitstapt? Dat is natuurlijk, je gaat nu de toekomst in. Heb je daar een idee bij?
0: Ja, zeker. Ik heb veel samen geperformed met mijn partner Loes Govers. En daar gaan we komend jaar ook mee verder. We gaan een duo met z'n tweeën oprichten. Dus ik ga zeker door met performen en ik ga nog verder met het materiaalonderzoek. Want eigenlijk is het afgelopen jaar ben ik pas echt met dit materiaal begonnen. Heb ik daar een hele erge fascinatie en liefde voor gekregen. Dus dat ga ik verder onderzoeken en ik denk dat er gewoon nog heel veel versies van dit soort sculpturen en installaties aan gaan komen.
1: Ja. Terug even naar de installatie, zal ik maar zeggen. Ik zie er ook wat op de vloer. Er zit ook een heel proces aan vast. Hoe heb je dat van tevoren eigenlijk bedacht in je hoofd? Van, mm-hmm. Ik moet iets vertalen of zo? Of ik moet iets vormgeven wat toch redelijk abstract is?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Is dat een lastige hier geweest?
0: Ja, ik vond het wel lastig. Zeker omdat ik van performance naar sculptuur heel erg ging. En dat was ook wel een gekke verandering in mijn praktijk ergens. Maar ik had heel erg een idee. Ik had het heel erg uitgeschetst. En toen moest ik het gewoon gaan neerzetten, zeg maar. Dus het is niet, in dit geval is het niet geweest dat het zomaar ontstond intuïtief. Maar het was echt, zeg maar, uitgeschetst. En toen dacht ik, oh, dit ga ik gewoon neerzetten. En toen heb ik daar keihard aan gewerkt. En toen stond het. Zo is het gegaan, bij deze.
1: Nou, ik wens jou heel veel succes in jouw praktijk.
0: Ja, oké, dank u wel.
2: Het leuke aan Sint-Joost is de afstudeershow is dat het zo verschillend is. En dat zie je hier ook goed bij de expositie van Marijn van Doesburg. Marijnje.

0: hebt iets gedaan met dode dieren, als ik het heel kort samenvat.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik heb van dode dieren die van, voor niet-commerciële doeleinden zijn gestorven, heb ik bont gemaakt. En van dat bont heb ik weer producten gemaakt die hier tentoongesteld staan.
0: Hoe kwam je daar zo op?
1: Ik hou er altijd van om met een restmateriaal te werken. Dat kan van alles zijn. Ik heb wel eens iets met fruitnetjes gedaan bijvoorbeeld. En nu kwam ik een keertje terug van vakantie en zag ik heel veel dode dieren langs de weg liggen. En toen dacht ik, nou, daar kan je ook dingen mee maken. Dat is ook een soort restmateriaal. Toen heb ik dat in mijn achterhoofd bewaard. En toen dacht ik, misschien is dat wel mijn afstudeerproject.
0: Ja, nou, dat snap ik op zich. Maar die dode dieren die je langs de weg ziet, je kunt moeilijk in de auto stappen en dan zeggen van, ik rij even door tot ik wat dode dieren zie en dan parkeer ik mijn auto in de berm. Dat gaat natuurlijk niet. Dus hoe heb je dat wel gedaan?
1: Nou, dat dacht ik eerst van wel, inderdaad. Dus ik ben ook echt de auto ingestapt met wat vrienden en we zijn een paar keer een paar uurtjes rond gaan rijden. Maar dat bleek inderdaad weinig bruikbaars te zijn. Dus toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen. Ik ben ook bij taxidermisten langs geweest, dus mensen die dieren opzetten. En die hadden dan tips voor mij, dat er bestaan Facebookgroepen voor, van mensen die dode dieren hebben en ze in de vriezer bewaren en ze dan vervolgens verkopen via Facebook. Dus ik ben in die Facebookgroepen gaan zoeken en heb daar bijvoorbeeld ook een aangereden das gevonden die ik heb gekocht.
0: Ja, want die staat hier ook, je hebt ook wat foto's, die staat hier op de foto aan de ene kant.
1: Klopt, ja. Dus die das die heb ik niet zelf langs de weg gevonden. Die heeft iemand heeft deze foto gemaakt van die das die langs de snelweg dood ligt.
0: En als we dan aan de andere kant kijken van deze foto. Ja, dat is even schakelen. Ja, leg jij maar uit wat we zien.
1: Nou, dan zie je dus en de tas die ik uiteindelijk van de das heb gemaakt. En aan de andere kant van de foto zie je de tas weer op de snelweg. Dus in dezelfde context gefotografeerd als die dood is gegaan, zeg maar.
0: Wat ook mooi is, we staan hier even te kijken naar een filmpje dat jij hebt opgenomen. Want ja, je vertelde al, ja, hoe kom je aan dode dieren? Nou, onder meer door mee te gaan met een muskusratbestrijder, hè?
1: Klopt, ja. Ja, ik zat ook een beetje te zoeken naar hoe kom je nou aan nog meer dode dieren, aan meer materiaal. Eerst bij dierenambulances aangeklopt, Natuurhistorisch Museum, maar die wouden allemaal niet meewerken. Toen kwam ik erachter dat er muskusratten worden bestreden in Nederland omdat het een invasieve exoot is. Dus toen heb ik naar alle muskusrattenbestrijdingsdiensten een mailtje gestuurd in Nederland. Er waren er een stuk of 10. En eigenlijk kreeg ik daar heel veel enthousiaste mailtjes van terug. Van nou kom maar een keertje langs. Dus toen heb ik er eentje uitgezocht in de buurt van mijn huis. En dan mocht ik ook een dagje mee de sloot in en ratten vangen.
0: En na afloop van die dag, daar zien we ook een foto van, heb je nou, een hele rits een dode muskusratten meegekregen.
1: Ja, toen kreeg ik een vriezertje vol muskusratten terug, inderdaad, 11 stuks. En daar heb ik uiteindelijk een muts van gemaakt.
0: Maar dat is toch ook wel weer een heel ambacht om van zo'n beest dan een, ja, in dit geval een muts te maken. Wist je hoe je dat moest aanpakken?
1: Nee. Ik wist nog helemaal niks over het onderwerp. Dus daar lag ook een beetje de twijfel of ik dat ging redden in mijn afstuderen. Maar ik ben gewoon heel hard gaan werken, heel veel onderzoek gedaan naar hoe het allemaal werkt en het maar gaan proberen. Inmiddels weet ik hoe het werkt, maar van tevoren had ik nog helemaal geen idee.
0: Maar er zijn vast wel mensen in Nederland die daarin gespecialiseerd zijn.
1: Ja, dus bijvoorbeeld taxidermisten, waar ik langs ben geweest. En tegenwoordig kan je eigenlijk alles leren op YouTube, op internet. Dus ik heb filmpjes gevolgd, heel veel Amerikanen die jagen zelf en dan het bont zelf verwerken.
0: En dat heb je waarschijnlijk ook gedaan met deze bontkraag is het. Die is gemaakt van konijnen en die konijnen, die heb je niet zelf afgeschoten.
1: Nee, dat is het concept inderdaad. Dus ik kwam ook via Facebook in contact met een mevrouw die ook taxidermie doet. En ze werkte toevallig op een stadsboerderij. Dus die had ook een vriezer met dieren van de stadsboerderij. Die waren overleden aan natuurlijke redenen. En daar had ze nog 3 Vlaamse reuzen, 3 hele grote konijnen van over. Die ik heb overgekocht.
0: Maar je hebt je zo dus eigenlijk een heel voor jou nieuw specialisme eigen gemaakt. Is dat iets waar je mee door wil gaan?
1: Ja, sowieso de manier van werken met de restmateriaal als interesse, als beginpunt. Dat is iets waar ik mee door wil gaan. Maar niet per se met bont. Dus het kan voor mij echt alles zijn. Het is wat in mij opkomt, wat me aanspreekt, daar maak ik meestal een project mee.
0: Want aan de ene kant denk ik, nou ja, zo'n bontkraag ziet er op zich hartstikke mooi uit. Ik kan me voorstellen dat daar misschien toch wel belangstelling is voor in de markt. Aan de andere kant heeft bont natuurlijk ook een hele slechte naam gekregen. Ja. Dus de drager moet dan uitleggen van, ja, maar deze konijnen zijn door ouderdom gestorven.
1: Ja, klopt. Ja, dus het is een beetje een beladen materiaal. En dat is ook een beetje expres gekozen, want ik vind het wel leuk als mensen naar mijn werk komen kijken en dan misschien eerst gechoqueerd raken en daarna een sterke mening hebben erover. Dat betekent wel dat ik als maker heel erg bij elke stap heb stil moeten staan van wat vind ik nou zelf verantwoord en welke stappen zet ik om dit product te maken. Dus ik heb er zelf heel erg over nagedacht en ik kan het dan ook heel goed uitleggen aan de mensen die er naar komen kijken.
0: Als we even wat verder kijken, tot slot, dus na je afstuderen, of na de afstudeershow moet ik eigenlijk zeggen. Heb je al een beetje voor ogen wat je exact wil doen? Ja, je zegt werken met restmaterialen, maar iets preciezer?
1: Nou, het zou me een droom van me zou zijn dat ik producten kan maken, inderdaad vanuit een restmateriaal en die ik dan ook kan verkopen. Maar ik snap dat dat een grote droom is en dat het daar heel veel tijd en moeite in zit. Dus ik moet klein beginnen. Ik ben nu wel op zoek naar een atelier waar ik verder kan werken. Maar kleinschalig beginnen, ja.
0: Nou, ik wens je veel succes in ieder geval.
1: Dank u wel.

Tot zover deze uitzending van Grensgeluiden, gemaakt door René Ome en Yvonne Tom. Het was onze laatste reguliere uitzending van dit culturele seizoen, die traditiegetrouw helemaal in het teken stond van afstudeerders van Kunstacademie Sint-Joost in Breda. We lieten 6 van hen van verschillende afstudeerrichtingen aan het woord. Noortje Verhoeven, Adrienne Rijnfrank, Jurgen de Smit, Iris van Vliet, Caitlin Bekkerhof en Marijn van Doesburg. Terugluisteren van dit programma kan via onze eigen programmawebsite www.grensgeluiden.nl of via radio-uitzending gemist van Breda Nu. Vanaf volgende week starten we met zomergrensgeluiden. We laten dan een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. Fijne zondag en graag tot volgende week.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3 aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes. De man die Bredana Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde... betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties... waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 3:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. De man die Breda na Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: auto niet op.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. In

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ja. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De man die Bredanaar Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel van 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats. En van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Ogura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: update.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Opnieuw zijn er Dixies uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Unive zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Ik daal de

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. De man die Bredana Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij een tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. 2 medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: supermarkten.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn dit weekend twee mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al drie mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïnse drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
10: Muziek 21. La crème de la scène francophone. Attention.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Tot zover deze Brede Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als 3e in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
11: Met nu Gamecast. Cast.
12: En Huub moet nog steeds als microfoon afblijven, toch?
11: Ja, ja, dat gaan we ook.
12: Ja, nee, dat lag niet aan mijn koptelefoon.
11: Nee, dat lag niet aan jouw koptelefoon. Dat lag inderdaad aan mijn microfoon. Want die voelt een klein beetje instabiel, maar dat maakt niet uit. Een hele goedenavond, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Gamecast. Ik zit weer in mijn microfoon, dat moet ik niet doen. Maar hij blijft ook niet stabiel hangen. Dus hij gaat de hele tijd verder naar boven. Dus ik moet gewoon steeds verder. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker snel beginnen. Corwin is er helaas niet. Die zit nog lekker op vakantie. En zou iets te... Wel nee, trouwens, hij kwam vandaag terug. Maar het werd iets te krap.
12: Ja, joh, maar dus, ik snap dat helemaal. Want als ik naar de Kurenpolder ga en terugkom die avond... ben ik hier ook niet, zeg.
11: Nee, na mijn scoutingkamp ben ik waarschijnlijk ook niet. Ja. Nee.
12: Ook al kom je 's middags terug, je bent gewoon mentaal.
11: Ja, maar dat is... en dit is leuk, hè. Maar je moet er toch wel weer de deur voor uit. En het is toch zondagavond. Dus, niet dat wij hier zonder tegenzin zitten vanavond, hoor. Absoluut niet. We hebben namelijk absoluut wat leuke dingen om jullie te bespreken. Er is namelijk best wel wat gebeurd de afgelopen 2 weken. In ieder geval rondom 1 game. Maar ja, die game is zo groot, daar kan je een hele show aan wijden. Dus,
12: game is dat? Nou, geintje. Iedereen weet het, GTA 6. Aangekondigd / pre-orderable.
11: We gaan het even hebben over de positieve dingen daaruit. En ook dingen waar wat controversie over is. Dat is allemaal denk ik wel interessant om even te bespreken. Omdat het ook zoveel mensen aangaat. En daarnaast heeft Valve gewoon keihard de Steam Machine shadow dropped. En daar gaan we het ook even over hebben. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we natuurlijk eerst even onze weken doorspreken. En dan begin ik ook, nou, ik wilde zeggen traditiegetrouw mijn rechterhand. Maar ja, Corin is er helaas niet. Ik mis je, kom terug. Maar dan begin ik traditiegetrouw mijn linkerhand. Jindra, vertel jongen, wat heb jij de afgelopen week allemaal uitgespookt?
12: Ik heb qua gamen niet extreem veel gedaan. Want verrassing, het was nogal warm.
11: Zo, dat is een understatement. Ja. De tering, zelfs hier nog.
12: Wij krijgen nu hier
11: in de studio voor de mensen. Mocht je dat interesseren, waarschijnlijk niet. Maar wij krijgen nu een beetje het staartje mee van de hitte. Want die... Daar is hier allemaal binnen blijven hangen. Dus dat is echt heel fijn. Maar ja, het is fucking warm. Dus weinig gegamed, probably.
12: Ja, inderdaad.
11: Maar de week ervoor wel gegamed natuurlijk.
12: Ja, nee, inderdaad. Ik heb gewoon weer een hoop Stardew Valley gespeeld. En wat Minecraft. Gewoon een beetje simpel bouwen. Ja,
11: geen doel of zo? Geen,
12: nee, gewoon een keer op een iets andere manier spelen. Want ik ben zo'n... wat meer oldschool Minecraft speler. Dus bijvoorbeeld, ik doe heel weinig met villager trading. Doe ik eigenlijk alleen maar voor enchanted books. Ja. Meestal. Dus
11: dat is dan het verschil. Wacht, leg me dit dan even uit. Je bent meer een oldschool speler. Wat is dan het? Is dat een groot verschil?
12: Ja.
11: Tuurlijk. Want je kan in theorie alles gewoon krijgen door...
12: Nou, alles. Het is fucking makkelijk om gewoon full enchanted diamond armor, diamond tools te krijgen voor relatief makkelijk weinig emeralds.
11: Ja, zeker als je... Maar dan moet je wel villagers breeden, denk ik.
12: Ja, maar ook met gewoon... Ik breed er wel een aantal, want ik heb dus ook gewoon farms om emeralds te traden met farmers. Maar de byproducts gooi ik gewoon naar die gasten toe en dan breed ik ze daarmee.
11: Ja.
12: En dat gaat ook echt wel heel snel. Dus het is... het spel is een stuk makkelijker daardoor. En dat geeft je meer tijd om... Want ik bouw nooit shit in Minecraft. Ik bouw altijd heel standaard shit. Dus ik wil nu gewoon heel relaxed spelen. En dat gaat ook goed. En ik wil gewoon een beetje shit bouwen, weet je wel.
11: Dus gewoon wat meer focussen op... wil je dan ook meer de focus leggen op mooi bouwen? Dan? Of efficiënt bouwen?
12: Ja, ik wil de focus leggen op mooi bouwen. Gaat moeilijk worden, want ik ben dus helemaal niet goed in die shit.
11: Same, overigens. Ik ben er beter in geworden door meer te doen.
12: Jij bent er aanzienlijk... Jij was er al aanzienlijk beter in dan ik. Als ik een muur maak, gebruik ik 1 blokje.
11: Ja, dat is wel waar.
12: Zeg maar.
11: Ja, ik ben uiteindelijk... Ik vind het wel leuk dat je dat zegt, want zo bouwde ik dus eerst ook.
12: Ja.
11: En toen ben ik gewoon gaan... Ja, dat ik dan op een gegeven moment gewoon... Ja, wat ook helpt. Dingen bouwen voor mij in creative. En het dan vervolgens namaken in survival. Want dan kan je ook wat meer oefenen. En wat meer spelen met... hoe noem je dat? Een beetje variatie in de stenen, weet je wel. Een beetje relief.
12: Ja, precies.
11: En dan kan je dat nabouwen in survival. Maar ik snap dat wel. Maar ja, goed. Weet je, het is jouw Minecraft-wereld, weet je wel. Dus als het voor jou mooi is of efficiënt.
12: Ja, direct, goed. Dat ook. Maar hè, dat maakt me niet zo heel veel uit. Nee, maar. Het gaat dus gewoon. Ja, wel lekker daarmee. Ik heb nu Villager 2. Toolsmiths. Ik kan nu even denken. Diamond pickaxe. Diamond axe. Diamond shovel. En een diamond hoe volgens mij treden. Dus dat is wel prima. Het enige wat ik mis is de pickaxe actual. Ik had nog geen soort of iets. Maar dat is ook niet gek. Want die komen gewoon weaponsmiths.
11: Zo, ik krijg ineens weer zin om Minecraft te spelen. Ja, het erover hebt. Dat is wel echt, zo begin ik met Minecraft fases meestal trouwens. Heb jij het er even gespeeld? En denk ik, oh ja, dat is ook wel leuk.
12: Ja, en dan ben je bezig en dan denk je, Maar dat is dus het hele ding. Ik speel dus zo ontiegelijk traag. Ook gewoon mijn fucking decoration. Nou. Ik ben in die village aan het wonen.
11: Ja.
12: Want dat vind ik gewoon funny. En ik ben nu dus gewoon heel rustig die village wat aan het uitbreiden. En ondertussen hun huizen allemaal aan het afbreken. En ik heb nog één huis en dan een oude, wat was dat? Zo'n mijn huis is zeg maar in een oude stonemason huis. Ja. Dus daar met allemaal klei en zo'n stonecutter erin. En mijn chest storage room is in een oude dingen waar ze allemaal leather en zo doen. Dus dat zijn de enige twee gebouwen die ik wil laten staan. En de rest is gewoon. Ik heb gewoon een pit met daarin al mijn villagers. Je hebt een aantal bedden.
11: De villager pit.
12: Ja, en daarin spannen dan ook iron golems die ik kill. Dus ik zit ook heel de tijd uit. Ik moet echt een iron farm gaan maken een keertje. Maar het is echt. Het is gewoon lachen. Gewoon lekker rustig. En ik bouw ook. Al mijn paden zijn 3 white. 3 dirt. En dat maakt dan van die path blocks van.
11: Ja, ja, ja.
12: Prima. Ja. En aan de zijkant. Logs. Ook logs. Maar ik heb denk al 40 stacks aan oak logs. Gewoon alleen maar gebruikt voor decoratie.
11: Ja, maar dat ik vind met oak logs kan je best wel sowieso log types. Gewoon log
12: alleen,
11: kan je heel erg veel.
12: Alleen, het is een ding van 40 stacks aan logs. Dat is fucking veel.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Het is ook fucking veel werk om die shit te verzamelen.
11: I know.
12: Maar boeien. Gewoon lachen.
11: Ah joh, maakt allemaal niet uit. Hoort er allemaal bij.
12: Ja, precies. Ja, joh. Maar het is leuk. Het is leuk. Ik heb het naar mijn zin. Nice. Dus dat is mooi.
11: Ja, verder. Een beetje Stardew gespeeld.
12: Ja.
11: Verder ingekomen.
12: Ja, weet je, dat is gewoon de dingen waar ik mee bezig ben. Dus geld verdienen. Ja. Friendship met nog een paar. Ik moet nog, voor zover ik weet, want dat is natuurlijk ook, het is Stardew Valley Expanded. Dus het kan zijn dat er opeens nog 200 villagers bij komen. Maar voor zover ik weet, zijn er nu nog 5 villagers waarmee ik bevriend moet raken.
11: Ja.
12: Nou, waarvan 3 tot en met 8 hartjes. Want die zijn dateable. En dan kan je maar tot 8 hartjes. En die andere 2 op 10. En die 2 op 10 zijn allebei heel irritant. 1 is fucking apples. Dat is een Junimo. En dat zijn een soort van de. Ja, hoe leg ik dit uit? Dat zijn de forest creatures / spirits.
11: Ja. En
12: als jij de bundels van de community center doet, dan help je de Junimo's ook. En dit is dan een Junimo, die is gewoon toegevoegd als playable character. Ja. Maar die zit fucking ver van je farm af. En je kan natuurlijk maar 2 keer per week iemand giften. Dus het gaat heel langzaam. Ik heb ook het idee dat het moeilijker is om hem te befrienden. Dat hij meer friendship nodig heeft. Dat idee heb ik gewoon met de quality gifts die ik hem geef.
11: Ja,
12: en hoe snel het gaat.
11: Snap wat je bedoelt.
12: En toen dacht ik van, wat ik altijd kan doen is Stardew op 10 geven op zijn verjaardag. Want dan krijg je gewoon in één keer 2 of 3 hartjes erbij.
11: Yep.
12: Dus ik kijk op de Stardew Expanded Wiki. Wanneer is zijn verjaardag? Hoera, hij heeft geen verjaardag. Want dat is een mythical forest creature. En ik had ook al gewoon, ik had al het idee van hij gaat geen verjaardag hebben. Iets in mij zei al, hij heeft denk ik geen verjaardag. Of het is Spring 1, weet je wel.
11: Ja, precies.
12: De laatste dag van het jaar.
11: Ja.
12: Maar niet dus, ik had gewoon pech. Ik moest gewoon. Het duurt gewoon lang. En die andere is ook heel irritant als fucking Martin. En als ik dit had geweten, was ik veel eerder met hem begonnen. Want hij is maar 3 dagen per week in Stardew Valley.
11: God damn.
12: Ja, dat is ook echt een ding. Maar dan moet ik dus op die dagen
11: moet ik
12: bus rennen. Want
11: moet je ook hem hebben.
12: Ja, maar ook zomaar het ergste is. Want als ik hem mis bij de bus, moet ik naar de bioscoop. Want daar werkt hij.
11: Ja.
12: Nou, geen probleem. Ik had een kaartje. Nou, kaartje gekocht. Top. Ik geef hem een gift. kijk mijn film, want anders komt de bioscoop niet uit. Nou, helemaal prima. Volgende dag dat hij er weer is. Wil de bioscoop in, koop een kaartje. Kaartje gekocht, geen probleem. Druk op de deur om de bioscoop in te gaan. Nee, kan maar één film per week bekijken. En dat is logisch, want die films kan je ook friendships zeg maar, mee krijgen. Dus het is heel logisch dat het maar één keer kan. Maar ik denk, ik wil godsamme gewoon naar binnen om die guy te kunnen giften. Dat is het enige wat ik wil.
11: Ik snap wat je bedoelt inderdaad. Dat is gewoon irritant dat dat dan niet...
12: Ja, en ook dat ik dacht, ik wilde beginnen met hem giften op zijn verjaardag. Mm-hmm. Want dat is altijd het beste. Maar toen had ik de bioscoop nog niet gerepareerd. En heel lang verhaal kort, hij werkt bij Jojo Mart. En als je dan de Jojo Mart eruit gooit, dan... kan je de bioscoop repareren. Maar hij was jarig op een dag dat hij bij de bioscoop zou werken. Als die al open was. Maar die was niet open, dus was hij niet in de valley. Ja. Wat hè, logisch is dat hij er niet is. Maar ik denk, doe dan... Hij is er ook elke zondag. Is hij er sowieso in de library.
11: Ja.
12: Denk, doe dan zijn verjaardag op zijn fucking zondag. Dat het niet uitmaakt waar je bent in het verhaal. Want het kan giften. Godsamme.
11: Ja, dat is dan weer helemaal vervelend. Dat
12: gewoon van die kleine dingen. Dat ik denk, dan gaat het dat, al 3 keer zo lang duren.
11: Dat het al wel wat, mag je zeggen, wat langer duurt. Omdat je gelimiteerd bent aan zoveel gifts per week.
12: Ja, dat vind ik niet erg. Want anders heb je binnen een week
11: maar dan,
12: iemand.
11: Maar alles wat daar dan extra bovenop
12: dat is gewoon
11: komt,
12: irritant.
11: Is gewoon,
12: en zeker ook omdat het iemand is die naar 10 hartjes moet.
11: Ja.
12: Kijk, je hebt ook zo'n andere guy, Lance of zo, hoe die ook heet. En die is ook maar, weet je, die is 2 dagen hier, 2 dagen hier, 2 dagen hier, 1 dag hier. En dat is irritant, maar het is funny, weet je wel. Van, oh ja, hij is nu, kut, het is woensdag, ik moet naar Ginger Island. Dan staat hij voor de vulkaan, weet je wel. Van, zulke kleine dingen. Dan denk ik,
11: Ik heb dat, een ander voorbeeld waar ik dat mee heb, is items in bijvoorbeeld MMORPG's. RuneScape een voorbeeld van, World of Warcraft is daar ook een goed voorbeeld van. Ja. En je dan een monster hebt die al een super lage spawn rate heeft.
12: Ja, en dan...
11: En dan geef je hem een item en dan denk je...
12: En dat heeft een 2% drop chance.
11: 0,2%. Ja. Fuck jullie.
12: Kom op.
11: En dan denk je van ja, oké, maar ik wil heel graag dit item. En dan is het ook geen optioneel ding, hè? Dan is het dus echt iets wat je nodig hebt. Voor wel voor een endgame quest of zo. Maar het is dan gewoon een hard requirement voor endgame content. Ja, dat is gewoon reet irritant. Want wat je dan ook nog eens krijgt, is dat die shit dus gewoon, zeker in multiplayer games, extreem populated is. Dus die...
12: Dus dan moet je ook maar geluk hebben dat jij hem net...
11: En dat is dan uiteindelijk weer makkelijk aan te passen door de spawn rates omhoog te gooien. Maar goed, dat is dan... irritant blijft het. God, wat is het warm hier, jongen.
12: Yep.
11: De tering. Ik zit ook net buiten de stroom van de lucht hier. Dat is echt heel vervelend. Maar goed.
12: Vertel me er niet van, want de lucht loopt zo. Ja, daarom. Ik zit er inderdaad ook buiten.
11: Daarom. Alright. Lekker, man. Klinkt als goede 2 weken. Nou, voor mij waren de afgelopen 2 weken ook leuk op gaminggebied. Ik heb een aantal dingetjes gedaan de afgelopen weken. Vrij weinig, want het was uiteraard weer veel te warm. Ik heb voornamelijk binnen in de airco werk gezeten. En anders was ik thuis, lag ik gewoon op bed in de airco.
12: Ja, snap ik.
11: Thank God voor mijn Steam Deck, though. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Dat is ook waar ik voornamelijk op heb gespeeld. Ik heb ook nog een beetje op mijn PC gespeeld. Verder gegaan met Elden Ring. De laatste keer dat we elkaar spraken was ik volgens mij bij de Academy of Royal Carnia, als ik het goed heb. En dat is zeg maar de tweede grote remembrance boss die je nodig hebt om door te gaan. Daar hing ik toen even vast. Toen ben ik daarna, de dag daarna, heb ik hem weer opgepakt. Volgens mij was de laatste keer dat ik inderdaad tijdens de show zei van, oh, ik had er echt even geen zin in. Nou, echt, de dag daarna die boss gekild. Dus dat is Renala uiteindelijk. En dan nog zo'n een of andere optionele boss die een fucking goede intelligence scaling Cortana dropt. En die heb ik nu. En gewoon ineens ga je dan weer een reet stuk verder. Maar toen ben ik dus voornamelijk gaan focussen op wat meer optionele dingen. Dus gewoon items, talismans, weapons, rune farmen. Bepaalde nieuwe areas unlocken, weet je wel, waar ik op dat moment naartoe kan. Want ik loop nu een beetje vast bij een hele moeilijke boss. Of althans, het is voor mij gewoon een hele irritant moeilijke boss. En dat is Star Scourge Radahn. Ik moet wel zeggen dat de game substantieel makkelijker is nu ik het voor een tweede keer speel. Ja, Jindra, jij zei dat ook al.
12: Ja.
11: Het is toch een beetje muscle memory wat je opbouwt.
12: Zeker.
11: Zeker areas waar jij lang op vast zit. Zijn dan ook weer gebieden waar je... Als je er de tweede keer komt, echt doorheen vliegt. Want jij weet precies uiteindelijk waar wat is. Omdat je die walkback zo vaak hebt moeten doen.
12: Nou ja, dat. En het is toch ook het moment dat je goed wordt in de area, versla je de bos. Ja. Want dan kan je de bos gewoon blijven tryen. En dan kom je in de volgende area. En dit is waarom heel veel mensen de eerste playthrough van een Dark Souls game of een Souls-like niet leuk vinden.
11: En niet afmaken.
12: En niet afmaken. Want je komt in een nieuwe area en het is weer meteen onmogelijk moeilijk. Ja. Maar stick it out. En als je dan de game opnieuw speelt. Want ik dacht ook aan het begin van mijn spel. Zei Corwin ook. Oh, dat is misschien leuk voor je tweede playthrough. En een wapen of iets. Weet je wel. Dus ja, ik ga dit spel. Als ik dit heb uitgespeeld, ga ik het nooit meer aanraken. Nee. Want waarom zou ik? Ik heb het al uitgespeeld. Maar dan begin je een tweede playthrough. En voor mij was het toen ik op een gegeven moment aan het einde van die streams zat. Dat ik Lost Isolith ging doen na de DLC. Ja. Toen kwam ik erachter van. Hey, ik ben eigenlijk best wel goed in dit spel geworden.
11: Ja, best leuk hè.
12: En toen ging ik door. En toen dacht ik van, ik wil het nog een keer spelen. En dan speel je het nog een keer. En dan kom je in een area en daar heb je slechte herinneringen aan. En je loopt er in één keer doorheen.
11: Ja.
12: En dan denk je, wacht eens even.
11: What the fuck?
12: Ja. Dit spel is makkelijk.
11: Ja.
12: Ik heb het geleerd. En vanaf dat moment vergeet je dat nooit meer.
11: Nee. En maar dat vind ik ook inderdaad een hele mooie. En dat heb ik inderdaad met Elden Ring nu ook. Is gewoon, je hebt gewoon een area. Daar loop je gewoon in één keer doorheen. Moet ook wel zeggen dat het dan ineens een stuk underwhelming voelt. Op sommige punten. Omdat je dan denkt van wow, ik ga Stormveil Castle weer eens. En dat is de eerste, zoals dat heet in Elden Ring, Legacy Dungeons volgens mij. En dat zijn gewoon een beetje zoals je het, je levels uit Dark Souls, zeg maar.
12: Ja,
11: dus met echt een area waar je dan doorheen loopt, waar je gewoon een aantal van die bonfires hebt, maar die zijn heel erg scattered en die zijn ook heel zeldzaam. En je moet steeds dan weer hele stukken overbruggen, moeilijke enemies te slaan, et cetera, yada, yada, yada, voordat je daar pas komt. En de eerste keer, ik was daar heel erg lang mee bezig, want ik wist ook niet hoe ik moest lopen. Nu was het ook gewoon van, oh, dit herken ik. Ik zit nu op de goede weg. Want vaak ben je dan aan het spelen en dan zeker de eerste keer denk je, ja, maar ga ik nu wel de goede kant op? En dan zit je er met je hoofd niet helemaal bij. Omdat je dan ook heel erg aan het nadenken bent van, ja, maar wat is dan de alternatieve route die ik dan zou kunnen pakken? Ja, ik heb fucking veel shit gemist. Maar daar ben ik uiteindelijk voor teruggegaan. Nu ik veel hoger level ben, omdat ik nu bijna alles daar one-shot. En dan kan ik gewoon rustig alles verzamelen. Alles wat ik nog nodig heb. En dan is echt fucking ideaal.
12: Ja.
11: En dat is ook een beetje het leuke nu bij Elden Ring. Wat ik ook merk met de boss fights. En dat merk ik nu ook heel erg bij de Radahn boss fight. Waarbij ik in eerste instantie echt heel erg lang. Ik ben heel erg lang heb ik op die boss vastgezeten. Ik denk dat ik echt iets van 40 of 50 attempts nodig heb gehad uiteindelijk. Zoiets. En, maar dat betekent dus wel dat ik zijn attack patterns. Het voelt alsof je ze nog niet door hebt, maar je hebt ze wel door.
12: Ja.
11: Je dodgt op het juiste moment.
12: Het is gewoon,
11: it's muscle memory, letterlijk. En dat maakt het zo chill in dat opzicht om het dan ook weer te doen. Dan is het ook zeg maar als ik dood ga, ik weet niet. Ik raak ook niet zo snel meer tilted of zo. Omdat ik zo erg het idee heb van ja, dit hoort gewoon bij de game. Dit is onderdeel van het spel. Om dood te gaan en dan het weer opnieuw te proberen. Ja, ik weet niet. Dat geeft ook gewoon een hele fijne vibe af. En het speelt heerlijk op de Steam Deck. Ik ben helemaal om. Helemaal ook de FPS nu aangewend. Daarnaast ook heb ik het al geprobeerd te streamen. En dat werkt ook supergoed. Moet natuurlijk wel je PC voor aanstaan. Dus dat heb ik afgelopen week niet gedaan. Want dan werd het veel te warm bij mijn kamer. Maar ook sowieso native op de Steam Deck werkt het gewoon hartstikke goed. Je kan gewoon echt oprecht bossfights doen op je Steam Deck. Zonder dat je het idee hebt van, oh, ik mis heel veel FPS. En dat zit er. Dat maakt het moeilijk. Nee, dat is het eigenlijk niet. Maar ook bij deze, dit wordt echt niet mijn laatste Elden Ring run. Ik ben ook benieuwd. Ik heb ook al een paar ideeën voor wat beelds klaar liggen voor de volgende runs. En natuurlijk kan je heel makkelijk midrun switchen. Maar ik vind het leuk om ergens aan te committen.
12: Ja, weet je, kijk, dat is mijn enige kritiek op andere Soulsborne games.
11: Ja.
12: Ik heb er een hekel aan dat je kan respecken. Mensen zeggen, oh nee, dat hoort erin. Dat is heel belangrijk. Ik denk, nee, live with the consequences of your actions. Ja, maar dan is je eerste playthrough misschien niet leuk. Dan begin je opnieuw.
11: Ja.
12: Als je echt een heel slechte beeld hebt gemaakt, dan begin je gewoon opnieuw. Nee, niet respecken. Gewoon, ja, hou het gewoon zoals het is. Want dan,
11: ja, dat.
12: Dan leer je zeg maar de.
11: Ja, kijk, ik vind het wel. ik kijk best wel veel van die guys die bijvoorbeeld van die challenge runs doen.
12: Ja.
11: En bijvoorbeeld stel, een zo'n guy die ken ik, die heeft dan de challenge run waarbij die elke boss moet one-hitten. Dus one-shotten. Als je dat niet doet, dan moet hij quitten en dan moet hij het weer opnieuw proberen, net zolang totdat het lukt. Nou, ja. Daar zijn ook soms dat hij dan voor een bepaalde boss, want die heeft dan weer andere vulnerabilities en andere weaknesses en shit, dat jij dan dus juist weer, ah ja, shit, ik moet nu juist wat meer een arcane build hebben. Met wat meer van dit soort damage. Of ik wil dit wapen hebben, maar daarvoor moet je dit level strength hebben. Ik noem maar even wat. Nou, dan is het chill als je gewoon kan respecken op zo'n punt. Maar ja? Ik snap wat je bedoelt, hoor. Ik ben het helemaal met je eens, want ik maak er geen gebruik van.
12: Nee, maar dat is een ding. Want ja, ik snap wat je bedoelt en daarvoor is het fijn. Maar ik vind niet dat je je game moet gaan builden naar dit soort players.
11: Nee. Nee, en, dat is ook...
12: en het kan ook op een andere manier kan die aan zijn damage komen.
11: Ja.
12: En dat is door gewoon door te levelen.
11: Dat is ook waar.
12: Gewoon niet aan te stellen. Nee. Ja, dan moet ik meer runes verzamelen. Maar je kan gewoon alles naar level 9.
11: Dan is hij al max, hè? Dan is hij al max. Dan wil hij... Maar dat is
12: maar dan...
11: Dan
12: doet... Hoe bedoel je max?
11: Of max level of
12: heb
11: whatever.
12: Heb je een max level in?
11: Nou, je hebt een cap, volgens mij zit er een cap op... Wat betreft bepaalde... Volgens mij kan je alles gewoon naar 99 halen,
12: ja,
11: hoor.
12: Toch? Ja, toch? Ja, dat is gewoon... Ja, er zit een max level op. Ja. Als alles 99... Ja, nee, maar als alles al 99 is... Nee, dan maakt die spec er niet meer uit.
11: Nee, dat klopt. Nee, ik weet even niet hoe dat... maar ik snap je punt, hè. 100%. Ik vind het ook juist, want daarmee... als je dat er niet in hebt zitten in je game... stimuleer je ook om een second playthrough te doen. Daarom vind ik bijvoorbeeld ook... Als jij wat meer echt een... ik vind classless games vind ik top, hoor. Maar het is ergens juist ook wel leuk... als je wat meer dedicated classes hebt in een game. Waardoor je juist ook de zin hebt om... Oh, ik heb een zin om die game te spelen.
12: Ja, alleen in dit soort games zijn de classes altijd... Het enige waar je een class voor kiest... is je starter weapon en je starter stats, uiteindelijk.
11: Ja, ja. Nee, maar dat is het hem ook. En ook uiteindelijk, dat merk je in Souls games ook... In sommige in principe maakt het eigenlijk geen flikker uit welke starting class je kiest. Het geeft je wat extra skills. In ieder geval in de Elden Ring is dat zo. Kijk, het is voor bepaalde beeld heel belangrijk welke starting class je kiest. Want sommige starting classes beginnen met een bepaald wapen, zeg maar. Wat je dan anders heel erg helemaal moet gaan verzamelen. Ja, ja, dat is veel makkelijker. Maar buiten dat, ik vind dat ik wel een leuke beeld heb. Ik ben wat meer intelligence based en dat maakt het...
12: Het blijft een fantasy game.
11: Ja. Ja, precies. Hey, wat ik in real life niet heb, moet ik dan weer compenseren in game natuurlijk. Hey, maar dat is wel leuk. En je merkt ook, en dat vind ik ook het goede aan Souls games in general, dat elk puntje wat jij spendeert in een level maakt verschil. Omdat de game al zo moeilijk is, maar niet dat enemies zeg maar bullet sponges worden of hit sponges worden. Het is zeg maar gewoon van... Jij doet veel damage, maar de enemy doet ook heel veel damage op jou. En jij hebt het probleem dat jij in je eentje bent. Vaak tegen meerdere enemies tegelijkertijd. En elk puntje vigor of elk puntje endurance... Ik weet allemaal niet hoe het in Dark Souls heet, maar het is ongeveer hetzelfde. Dat voelt als... Oh, mijn equip load is nu net even genoeg.
12: Endurance in
11: dat je kan blijven...
12: Ja. En, je kan blijven vestigen.
11: Ja, en mijn vigor is nu net hoog genoeg... dat ik net even dat extra beetje health heb. En dat je robustness omhoog gaat. En hoge armor, noem maar op. Het werkt hartstikke goed. Alright. Anyway, dat Elden Ring. Oh shit, ik zat weer aan mijn microfoon. Kut. Special facts.
12: Hoor het ook meteen.
11: Special facts. Nee, de andere game die ik heb gespeeld... was vandaag en gisteren. Want daarna, na Elden Ring, na die ene keer, heb ik niet meer gegamed. Want het was veel te fucking heet.
12: Snap ik.
11: Ik heb gisteren en vandaag ben ik mijzelf helemaal gaan onderdompelen in de... Nou, dit klinkt wel heel erg extreem. Maar in de emulation wereld voor mijn Steam Deck. Ik ben gewoon eens een keer gaan kijken van hoe werkt dat nou allemaal. Nou, dat is heel simpel. Je hebt namelijk gewoon een app en die heet EmuDeck. En... Dat is letterlijk gewoon, ja, dan moet je nog een paar andere dingen installeren. Maar dan heb je gewoon een allround emulator. Daar staan alle oude retro consoles op die je maar kan wensen. En nieuwe consoles. Dus ook Xbox en PlayStation. Tot en met de PlayStation 4, volgens mij.
12: Oh, en dat is de Switch. Ook al
11: Wii U. Enige ding is, je hebt wel bepaalde BIOS.
12: Ja. Dat is al. Want dat was vroeger met de Xbox 360, weet ik nog, het probleem. Dan, er was wel een emulator. Maar er waren geen BIOS'en.
11: Ja, maar die zijn er dus in heel veel gevallen in...
12: Oh ja, PC, SX4.
11: Ja. Ah, en cool. Het leuke daarin is, daar kan je bijvoorbeeld ook, als ik ooit Bloodborne wil spelen, ga ik dat op die manier doen. Want die draait apparently ook best wel fucking goed op de Steam Deck. Als je het een beetje op de juiste manier instelt, dan heb je best wel goede performance. Maar goed, gezegd hebbende, wat heb ik dan gespeeld? Nou, ik heb geprobeerd om wat hogere, wat een Wii U games te cracken. Nou, dat is niet gelukt. Maar wat wel altijd natuurlijk gewoon werk zijn, de old school emulators. Ja, hè? Super Nintendo emulator, dat is de meest makkelijke. Daar is gewoon een... De ROMs zijn super klein. Je kan ze overal vinden. Je hebt geen extra downloads nodig. Geen extra instellingen. De controls worden meestal gewoon goed gezet. En er is maar één game die ik op de Super Nintendo wil spelen. En dat is Legend of Zelda Link to the Past. Mijn, denk ik, allereerste game die ik ooit had voor mezelf, maar dan de Game Boy Advance versie. Want dat is even een belangrijke. Die game is overigens precies hetzelfde. Er zit geen verschil in buiten wat graphical updates, maar dan ook echt gewoon meer, wat de graphically ziet het er hetzelfde uit, de Game Boy Advance Super Nintendo, maar meer in de Super Nintendo versie heeft Link roze haar door een bug in de, het ziet er echt fucking weird uit. Ah. En dat hebben ze gefixt in Game Boy Advance versie. Maar dat is mijn eerste game ooit. En ik vind het trouwens
12: wel leuk dat ze dat dus ook gewoon niet hebben gefixt.
11: Nee, they don't care. Dat is gewoon onderdeel van.
12: Ja. Voor latere prints van het spel, zeg maar, voor dezelfde console gewoon nooit.
11: Nee, gewoon fuck it. En het allermooiste daaraan is dat je dus... Het is zo'n leuke Legend of Zelda. Het is een van de weinige Legends of Zelda's waarbij ik echt nog gewoon... Die ik zelf ook gewoon nog natuurlijk als kind zijnde... Ja, het is niet te weinig Legend of Zelda's... Maar dat is één van de Legend of Zelda... waarbij ik nog echt zo'n vivid memory heb... dat ik dat als kind speelde en het heel moeilijk vond. En het is dan... Er is niks leukers om gewoon een dikke middelvinger... naar je eigen jongere ik te kunnen opsteken. Van, yo bro, had jij je moeite mee? Serieus? Pussy. Want momenteel, en dat is ook natuurlijk... Ik heb die game al vaker gespeeld. Op emulators ook, maar ook op de Switch... had je op een gegeven moment een emulator van. En daar was hij ook weer speelbaar. Ik heb hem al zo vaak zo ver gespeeld. Maar nu heb ik hem echt in 2 dagen bijna uitgespeeld. Ik ben er bij de laatste... Ja, de laatste officiële tempel, dan heb ik het 7e kristal. Dus dan heb ik vandaag 7 tempels doorheen gerapt.
12: Yeah.
11: En dan kan je naar Ganondorf's Tower. Dan kan je Ganon verslaan. En daarna is het afgelopen, helaas. Maar dat vind ik niet erg, want dit geeft mij ook voor mij... heb ik nu eigenlijk wel weer zin om door te gaan met Legend of Zelda. Dus ik zit eraan te denken om gewoon... de Nintendo 64 versie van Ocarina of Time weer eens te installeren en te spelen. Zeker nu de remake aangekondigd is. Wat overigens fucking huge is. Dat die komt. Superleuk. We weten er nog helemaal niks van. Maar het is toch wel een hele een iconische game, kan ik wel zeggen. Een van de eerste 3D games ooit gemaakt. Ook in die echt een full 3D environment had. Dus... Ja, blijft gewoon lekker. Legend of Zelda, zeker. Ik weet niet. Ik had er ook altijd zo'n ding mee in de zomer. Daar ging gewoon altijd overdag. Ging je dan, weet ik veel, zwemmen bij de veranda of zo. Weet je, aan de vakantie.
12: Ja, ja.
11: En dan kwam ik terug. En dan had ik de Legend of Zelda Wind Waker geleend voor de Gamecube van mijn neef.
12: Okay.
11: En dan was het gewoon standaard van hele dag zwemmen. En dan thuiskomen. Lekker in de koelte van je woonkamer.
12: Ja, en dan precies. En dan gewoon
11: spelen. Fucking moe zijn, weet je wel. Een rode ogen. Gloor zwemmen. Gloor ogen, noem maar op. Maar dan wel heerlijk kunnen spelen. En dan vervolgens gewoon lekker weer klaar in bed. En dan volgende dag weer. Dus het geeft ook een beetje zo'n zomervibe.
12: Ja.
11: Dus vandaag was voor mij gewoon
12: het weer ultieme, dat
11: het niet. Ultieme zomergevoel. Was gewoon Harry Potter luisteren. En Link to the Past spelen. En ik wil eigenlijk vanavond gewoon een tijd naar bed. Maar misschien dat ik vanavond gewoon uit ga spelen. Ik denk, fuck it. Dat ik het gewoon ga doen. Maar weet je, dat zien we vanzelf wel. Ik kan gewoon door de zon de tijd niet zien. Maar zo te zien heb ik het weer mooi. Hebben we het weer mooi vol kunnen lullen. Dus laten we dan ook gewoon lekker doorgaan naar het e-sports nieuws. Jindra, vertel jongen, wat is er allemaal gaande?
12: De Counter-Strike Major was natuurlijk bezig. En die is gewonnen. En niet zomaar door iemand, maar voordat ik dat helemaal ga vertellen, gaan we het gewoon even leuk hebben. Want jullie herkennen het misschien wel als je kijkt naar het WK. Je hebt twee playoff kanten, om het even zo te noemen. En ja, twee van die teams ontmoeten elkaar in de finale. De kant waar Nederland in zit is de leuke kant, vind ik. Want daar heb je betere teams die tegen elkaar spelen. Terwijl de kant waar, ik geloof, Portugal in zit. Die zit aan de andere kant. Dat is eigenlijk een mindere. Dat is Portugal, Argentinië, Brazilië en Japan. Ja, dat ja, goed, zijn toch verder mindere teams die minder sterk zijn. Ja, goed.
13: Hey, ja. Ze hebben Ronaldo nog, hè?
12: Ja, nee, maar ik bedoel, dat zijn de goede teams.
13: Oh ja.
12: En de rest is minder. Terwijl aan de andere kant zitten gewoon wel aanzienlijk leukere teams, vind ik, om te kijken. En zo was het ook bij deze major. Je had namelijk de kwartfinale tussen 9Z en Furia. Die ging zeer waarschijnlijk gewonnen worden door Furia. Aurora tegen Bedboom. Die ging zeer waarschijnlijk gewonnen worden door Aurora. En verrassing, dat is ook allebei gebeurd. Dus de halve finale Furia tegen Aurora. Nou, die gaat waarschijnlijk gewonnen worden door Furia. Ook gebeurd. Dus die stonden zeer waarschijnlijk in de finale. G2 tegen Team Spirit was een andere kwartfinale. Dus aan de andere kant. Nou, dat was een spannende. Want die konden ze allebei op zich best winnen.
13: Ja.
12: Hetzelfde voor Falcons tegen Vitality. Die was eigenlijk was dat ook zo'n match. Die gaat Vitality gewoon winnen.
13: Ja.
12: Nou, Spirit won van G2 2 tegen 1. Het was vrij close. Maar Falcons won 2-1 van Vitality. Dat vond ik wel leuk, want Vitality had de afgelopen 2 majors op rij gewonnen. En als ze deze zouden winnen, zouden ze niet alleen het tweede team op de wereld zijn die een three-peat heeft, dus 3 majors achter elkaar, het eerste team is Astralis, dan zouden ze, geloof ik, ook getied zijn met Astralis met de meeste major wins. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nou, toen kwam Spirit tegen Falcons, een match die waarschijnlijk gewonnen ging worden door Team Spirit, maar dat is ook niet gebeurd. Het werd Team Falcons 2-1, wederom heel spannend.
13: Ja.
12: Toen was de finale Furia tegen Falcons. Ik hoopte dat Falcons zou winnen. Want Nico is een van hun spelers. En dat is een heel leuk speler. Dat is een van de weinige echt hele goede spelers die nog nooit een major heeft gewonnen. Dus dat leek me wel vet. Aan de andere kant had je Furia. Dat was de Last Dance van Fallen. Want dit was zijn pensioenmajor. En ja, het zou leuk zijn voor hem en voor de Braziliaanse fans als Fallen zou winnen. Want dan wint hij. Dan gaat hij met pensioen met een major kampioenschap. En dat is wel cool.
13: Yeah.
12: Furia heeft niet gewonnen. Furia is 3-0 afgemaakt. Alle drie de matches zijn geëindigd op 13-8. En ik weet nog, ik had de tweede match te kijken. Toen stonden ze dus 2-0 voor Falcons. Het enige wat ik dacht was, wauw, ik ben benieuwd hoe Falcons een 2-0 lead in de finale gaan choken en uiteindelijk 3-2 gaan verliezen. Maar dat is dus niet gebeurd. En Falcons zijn major kampioenen geworden. Ik was helemaal verbaasd en ik vind het hartstikke leuk voor ze.
13: Ja.
12: En wat hebben die nou gewonnen? Nou ja, heel makkelijk. $500.000.
13: Lekker.
12: Ja.
13: Weer, zoals ik altijd zeg, een lekker zakcentje.
12: Zeker, zeker. Ja, toch? En nog meer. Nou, ze zijn 2 plekken gestegen in de wereldranglijst. Ze staan nu 2e, net achter Team Vitality. Maar ze hebben een major gewonnen. Waarom staan ze dan niet 1e? Omdat jouw performance van hoe goed ben je is afhankelijk van meer dan alleen een major win. Ik ben het er op zich wel mee eens dat het een beetje raar is dat ze 2e staan.
13: Ja,
12: maar ze zijn net wel de beste van de wereld geworden.
13: Ik snap wel wat je bedoelt. Want
12: hoe werkt dit systeem? Nou, heel makkelijk. Voor elk toernooi, hoe jij plaatst, krijg je punten.
13: Het is niet over 1 major verspreid. Precies, het is over meerdere toernooien.
12: Kan ik kijken. Volgens mij is het van de afgelopen 3 maanden ongeveer. IEM Cologne. Ja, dus zelfs langer. Het is het afgelopen jaar. IEM Cologne 2025 is het laatste toernooi wat meetelt.
13: Mm-hmm.
12: Voor in dit geval Vitality, maar dat is dus, een jaar geleden.
13: Ja.
12: En die telt nog voor 1,3% mee. Dus de punten die ze daar hebben gehaald, 1,3% daarvan is relevant. En van de afgelopen major, dus IEM Cologne 2026, die is 100% relevant, want dat is kort geleden. En zo wordt het dus elke keer minder tot, uiteindelijk niks.
13: Alright.
12: Ja. Dus dat. Okay. Verder zijn er ook nog een heleboel roster changes. Eigenlijk is het enige. De enige paar die echt interessant zijn is dat. Waar staat hij? Broky bij FaZe, die is op de bench gezet.
13: Broky.
12: Ja.
13: Sorry, dat is een naam voor mij.
12: Broky is bij FaZe op de bench gezet. Martinessa en Jay Bowen, of hoe die bekend staat bij iedereen, Joe Biden. die zijn allebei. Gaan allemaal naar FaZe toe. Dus Joe Biden is on loan tot het einde van 2026. En Martinessa, die is een reported dat hij getarget wordt. Van die willen we hebben.
13: Ja.
12: Sampaios is gebanked door G2. En Rinkel is daarbij erbij gekomen. En dan was de laatste interessante. En dan moet ik heel even kijken. Krims is van eigenlijk een soort van pensioen naar Eyeballers gegaan. Want waarom is hij naar Eyeballers gegaan? Nou, daar speelt JW. Olaf Meijzer speelt nu voor ze. En dat is gewoon het, eigenlijk een beetje het oude Fnatic. Van, ja, wat is dit? 2015, 16, 14, 15, 16. Toen zij de wereldtop waren. En die spelen op een beetje tier 2 niveau. Ze zijn niet heel goed. Maar het is gewoon leuk om die gasten weer samen te zien. Dus alright. Dat is hem.
11: Alright, nou, dan gaan we lekker door naar het eerste nummertje van vanavond. Dirty Little Secret van All American Rejects. Ik zou zeggen, geniet ervan en tot zo.

0: All American Rejects. Als er één band is die nog steeds frat parties rockt, dan zijn het hun wel. Ik weet niet of je daar wel eens video's van hebt gezien, maar dat is echt super leuk. Die spelen gewoon nog op echt van die, ja, gewoon in de voortuin, weet je wel.
1: Ja,
0: een frat house.
1: Dat is cool. Dat is
0: en dan
1: cool.
0: Spelen ze of dit nummer of fuck, wat is die andere ook weer? Weet ik niet, een hele bekende. Het is, ik moet het nu even weten. Gives You Hell, of course. Fucking lekker. Hey, we gaan wel lekker door naar games, want dat is waar we natuurlijk hiervoor zijn.
1: Yes.
0: En ja, best wel groot nieuws afgelopen, afgelopen weken waren best wel groots in de wereld van GTA 6. Ik word scheidsziek van. Dat is één ding wat ik even voorop wil stellen. Ik ben zelf ook wel eens hyped geweest voor een game. Maar ja, dit overstijgt alles. Wat ik ergens ook wel snap, hè, want het gaat hier gewoon om GTA 6. En dat is ook wel een beetje een ding waarbij ik dan soms een beetje zo van, ja jongens, hey, jullie gaan er gewoon vanuit dat het een goede game is. Maar als we gewoon even heel eerlijk gaan kijken, heeft Rockstar nog nooit echt een slechte game afgeleverd.
1: Ik wou zeggen, als je zegt in de afgelopen 10 jaar, dan ben ik het 100% mee.
0: Ja.
1: twee games
0: uitgemaakt.
1: Nee, maar inderdaad, ik zit even terug te denken. Maar ook gewoon, bijvoorbeeld pak een... die is niks van... Ja, nee, eigenlijk is elke game, zeker voor de periodes waarin ze uitkwamen, was
0: zelfs,
1: gewoon goed.
0: Zelfs GTA Chinatown Wars. En dat
1: was voor de DS, was dat gewoon meer dan prima.
0: Top. Ja. Ik heb die game oprecht, die was goed speelbaar. En ook oprecht goed speelbaar. Dus dat je oprecht gewoon denkt, joh, dit is echt fucking lekker. Maar goed, waarom hebben we het nu over GTA 6? Pre-orders zijn live gegaan op 25 juni. En dat is natuurlijk huge. Ten eerste, heel veel mensen hoopten ook op een nieuwe trailer. Dat hebben we niet gehad.
1: Nee.
0: Er worden wel hier en daar wat screenshots gedeeld en wat alternatieven. Hè? Dat is de andere outfits voor je characters. Dat is een beetje laten zien van, ah, zo kan je
1: je character laten zien. Maar dat is allemaal niks eigenlijk.
0: Persoonlijk. En dat is dat boeit mij niet.
1: Ja.
0: Oprecht. Kijk, ik vind het leuk. En dat vond ik in Red Dead Redemption 2 ook leuk. Dat je, ik wil Arthur wat meer chicere kleding aangeven. Want hij gaat naar een stad, weet je wel. Gewoon een beetje een coole gunslinger. Of hij heeft nu meer geld. Dus hij mag er ook wel wat netter bij lopen, weet je wel. Dat heb ik. Dat vind ik dan wel leuk om te doen.
1: Ja?
0: Maar daar houdt het bij op. Ik ga niet denken van, oh, ik ga allemaal matching outfits. Don't care. Ja, maar ik vind het altijd wel leuk om dat een beetje...
1: Ik koop altijd... Je hebt altijd die missie van... Oh, koop nieuwe kleren, weet je aan het begin van het spel. En dus dan koop ik altijd een nieuwe broek. Of nieuwe schoenen.
0: Ja,
1: en hetgene wat het minste opvalt.
0: Ja, nee, maar dat snap ik wel.
1: Mijn
0: maar
1: karakter ziet eruit zoals de developers dat willen.
0: Ja, voor mij Red Dead Redemption 2, omdat je zo... Omdat het zo'n simulation bijna is. Dat je gewoon dag in een kleding van een cowboy. Ik ga even een stadje in. Ik ga gewoon een beetje even winkelen. Oh, een nieuwe hoed. Ja, leuk. Fuck it. Weet je wel,
1: denk je echt dat een cowboy zo dacht? Als een vrouw van 15?
0: I don't fucking know. Ik leefde niet in die tijd.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, maar weet je, en dat vind ik gewoon...
1: Het is voor mensen die roleplay is helemaal top. En voor mensen die het niet willen, hoeven ze het niet te gebruiken. Dus dat is gewoon prima.
0: En dat vind ik ook het leuke aan die game. Maar ja, goed, weet je, dan even terug naar GTA 6. Dat is een beetje waar we... welke informatie we hebben gekregen. Ja. En natuurlijk ook de prijzen. Kijk, ik weet niet of jij even snel beide edities voor je neus kan hebben. Ik wil namelijk ook even gaan kijken wat er verschilt in de verschillende edities.
1: Ja, ik had net wel de...
0: Als jij daar even rustig naar zoekt, dan begin ik alvast even met de prijs van de Standard Edition bekend te maken. Dat is namelijk €79,99.
1: Ja.
0: A.K.A. 80.
1: En wil je wat leuks horen? Want mensen zijn natuurlijk heel boos over de prijs. Van, oh, €80, bla, bla, bla. Weet jij nog, en dan gaan we gewoon voor de base edition, want van GTA 5 was ook maar één edition.
0: Ik weet waarschijnlijk heen wil gaan.
1: Weet jij nog hoeveel de base edition van... 60
0: of zo. Ja,
1: 60. 59, 99.
0: Ja,
1: in 2004.
0: Ja. Dat zou nu... om een nabij €83 of $83 zijn, zoiets.
1: Dat heb je opgezocht, of niet?
0: Nee, ik heb hem vanochtend gezien.
1: Godzakker. Nee, het is nu ik heb nu gewoon een inflation calculator voor me gezet. Ik heb dit niet opgezocht of eerder gezien, maar ik was wel benieuwd. Want ik had al het idee van, ik vind $80, ja, tuurlijk is het veel geld. Maar het is, als ik heel eerlijk ben, $20 minder of euro minder dan ik had verwacht. Maar het kwam neer op $84,39. Dus eigenlijk is die... Als je kijkt naar de purchasing power van een dollar, is die goedkoper dan GTA 5.
0: Ja.
1: Maar dat is de purchasing power, dus dat zegt weinig.
0: Ja.
1: Maar dat zijn wel van die dingen dat ik denk, waarom Ja.
0: Waarom doen mensen
1: hier zo moeilijk over?
0: Ik ga je vertellen waarom mensen zo moeilijk doen, omdat GTA zo groot is. De scope van deze game, en dan voornamelijk ook de fans, maar ook de haters. Hè? Want elk ding wat succesvol is, heeft haters. Dat zal je altijd blijven zien.
1: Hij heet Elvis Presley.
0: Ja, precies. Weet je? Maar dat zal je altijd blijven zien dat mensen daar moeilijk over doen. Kijk, om die prijs, daar kan je wat van vinden, ja. Dat snap ik. Ja. Ik snap dat je daar wat van kan vinden. Als we het gaan hebben over, is het het waard? Ja, ik kan je zeggen, waarschijnlijk wel. Of het moet een Cyberpunk launch gaan hebben. Maar dat denk ik niet. Zoals het er namelijk nu ook naar uitziet, is deze game ook echt gebouwd voor de PS5. Dus niet de PS5 Pro. Nee, gebouwd voor de PS5. Waardoor de Series X het ook gewoon prima kan runnen. Dus dat de baseline goed is. En dat ze hem dan ook gewoon wat extra graphical updates op de functies op de PC kunnen toevoegen of op de PlayStation of de PS5 Pro. Maar wat dat betreft, kijk, ik denk dat dit gewoon die prijs is het meer dan waard. Een ander ding waar we het wel even over kunnen hebben is het feit dat we nu wel echt een beetje in het kader beginnen te komen van de Stop Killing Games ook heel erg voor aan het strijden is. Is dat je dus steeds minder vaak fysiek echt iets in bezit hebt. Dus jij ownt niet meer echt een game. Jij koopt de licentie af. Maar de macht is nog steeds bij de volgens mij het platform waar jij de licentie op hebt. Of de publisher om die game ook weer... Ja, uiteindelijk, die zou in theorie gewoon uit jouw library verwijderd kunnen worden.
1: Dat gebeurt binnenkort ook weer met heel veel films op PlayStation Network.
0: Ze hebben ook best wel wat aankondigingen erover gestuurd. En we beginnen daar nu echt naartoe te gaan. Dus dat in het achterhoofd hebbende, dat je dan baalt van het feit dat er enkel een digitale code in je fysieke hoesje zit die jij koopt.
1: Snap ik heel goed.
0: Ik snap die frustratie wel.
1: Want ik heb ook bijvoorbeeld GTA 5 heb ik expres de disc edition van gekocht. Ook al had die fucking 7 discs. Ja.
0: Maar dan gaan we wel even de andere kant bekijken. Ik denk, en dat is, ik heb daar gewoon niks officieels over gelezen, dus dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat Rockstar een afweging heeft gemaakt tussen of we gaan shortages krijgen en pre-orders plaatsen die we gewoon zoveel discs kunnen wij niet leveren, zeg maar. En dat het in dat opzicht makkelijker is om de digitale codes, want die kunnen we in principe genoeg maken. Onzin. Maar ja, dat is onzin. Ja. Vervolgens zie ik ook weer mensen die dus de digital edition, dus gewoon wel de physical disc of physical hoesje, maar dan met de digital code erin. Dat ze die dus in bulk gaan kopen om die dan te gaan proberen te scalpen. Omdat ze denken dat er een shortage gaat komen aan digitale keys. Dat denk ik niet. Ik vind het vooral wel heel erg grappig dat je dus €50.000 gaat besteden aan 100 copies of 80 copies van GTA 6. Om daar vervolgens, ik betwijfel of je er echt veel mee kan gaan doen. Of je er echt heel veel geld op kan gaan verdienen. Waarschijnlijk niet, want het zijn...
1: Denk het niet, want het is alleen maar digital.
0: Ja, en het is een hoesje wat je hebt.
1: Ja, precies.
0: Dat is, maar het zijn wel gewoon even belangrijk dingen om te noemen. Ik snap dat mensen daar geïrriteerd over zijn. Maar het heeft mij wel in ieder geval het feit dat ze dus zo'n grote samenwerking hebben met Sony hiervoor.
1: Dat is wel heel slim van ze.
0: Heb ik ook gewoon al besloten van oké, want in eerste instantie dacht ik, ik wacht tot de PC-versie er is. Ik koop hem lekker voor mijn PlayStation. Waarschijnlijk vind ik hem zo leuk dat ik hem dan uiteindelijk nog een keer voor de PC koop wanneer die daar opnieuw op uitkomt. Maar ik voel me vertrouwd dat ik weet, het draait gewoon prima op de PlayStation 5. En dat is de perfecte manier om hem gewoon de eerste keer even door te spelen. En dan vervolgens uiteindelijk shit nog door te zetten op PC. Ja, ik ben wel benieuwd. Maar ik wilde nog heel even snel, voordat we het laatste stukje over Steam Machine doen, nog heel even snel over de verschillen tussen de Standard en de Ultimate Edition. Had jij inmiddels die edities al voor je neus? Anders ga ik zelf nog even... Ga ik zelf nog heel even zoeken.
1: Ja, ik heb het al de hele tijd voor mijn neus.
0: Nou, mooi. Jindra, vertel eens. Want leuk, dat is dus ook een controversieel ding. Er zit best wel wat shit in de... of althans, zo klinkt het, dat er best wel wat shit zit in de Ultimate Edition die locked is voor de Standard Edition, wat ik raar vind.
1: Nou ja, het gaat, voor zover ik kan vinden, alleen maar over pre-order bonussen.
0: Ja, oké. Dus niet verschil tussen...
1: Ja, en de pre-order bonussen... Hoe ik het zie,
0: ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook maar de vraag, is het nou echt zo? Zijn de pre-order bonussen alleen maar, zijn dat een soort van DLC die je anders ook los zou kunnen kopen? Als ik het goed heb. Ja, wat krijg je? Ja, je krijgt een paar auto's, een paar weapon skins. Ja, ik vind eigenlijk dat je niet zoveel krijgt. Je krijgt de 55 Vapid Stainier Sedan, Shore Court Garage bij Ocean Beach. Weapon locker in een garage.
0: Ja.
1: Veilig opslagplek voor je gestolen goederen. Luxe vintage outfit voor Jason. Vintage kapsel voor Jason.
0: Oh, yeah.
1: Rode sequin mini dress voor Lucia.

0: City style. Ja, dat is okay, gewoon.
1: Nee, maar dit klinkt inderdaad als
0: alles
1: gewoon.
0: Alles is cosmetic voor zover ik kan vinden.
1: Maar het klinkt ook als gewoon een beetje van die. Niet iets wat niet serieuzere promotional shit. Dus gewoon, dat heb ik ook altijd met Assassin's Creed. Heb je dan ook van die legacy outfits, weet je wel. Maar die totaal niet in die tijd passen, dus die je eigenlijk niet draagt.
0: En dan krijg je ook van die dingen als, hoe ik dit kan zien, toegang tot een tattoo parlor in game, weet je wel. Waar je tattoos kan laten zetten. Ik denk, ja, maken mensen zich hier nou echt zo druk om, weet je wel.
1: Ik vind het
0: ook heel belangrijk, het is een fucking single player game. Wat al geven ze je een pass waarmee je meteen het spel hebt verslagen. Who cares? Het is een single player spel.
1: Maar dit is dus het hele. Kijk, daarom vind ik ook. Al krijg je pre-order bonuses in games. Ik gebruik ze eigenlijk nooit. Misschien bij een tweede playthrough of derde playthrough. Wanneer ik weet, joh, deze armor set is gewoon sterk. Of dit wapen is gewoon fijn om te hebben als early game.
0: Maar voor hoe ik het kan vinden.
1: Is dat dus helemaal. Is het puur cosmetic? Ik ben overigens wel benieuwd wat ze gaan doen met microtransactions en.
0: Daar kan ik je al wel wat over vertellen. Waar had ik dat nou openstaan? Dat had ik ergens openstaan. Nou, ik kan niet zo 1, 2, 3 vinden. Een van de pre-order bonussen. Oh ja, hier. Free month of GTA Plus. Get one free month of GTA Plus featuring a recurring monthly $500,000 deposit into your GTA Online character's bank account.
1: Yeah.
0: Special Shark Tank cards with 15% bonus GTA gold. Yeah. Access to free and discounted GTA Online vehicles with a rotating selection of classic Rockstar games titles and other featured games in the GTA Plus games library and much more. Oftewel, GTA Online komt terug. Ja, verrassing. Ik ben benieuwd hoe ze dat aan gaan pakken.
1: Ja, ik
0: neem aan dat ze gewoon de airport laten werken, door je van A naar B kan vliegen als je de andere game ook op jouw account hebt geactiveerd.
1: Ja en nee. Waarom ik zou dat een hele leuke toevoeging vinden. Van de andere kant, je hebt hier wel te maken met GTA 5 of GTA Online origineel draait op de GTA 5 engine.
0: Ja, dan
1: GTA 6 is een andere engine.
0: En dan kom je in een
1: andere engine aan.
0: Ja, dat kan
1: zou in theorie zou
0: en
1: het gewoon kunnen.
0: Ik hoor ook heel veel mensen zeggen, maar je wapens dan en je vehicles, dat is toch niet leuk als die over worden gedragen? Nee, maar zeg maar, sinds wanneer mag jij wapens meenemen in een vliegveld?
1: En
0: boom, probleem opgelost.
1: En ik ben
0: sinds
1: ook
0: wanneer
1: wel van mening,
0: is jouw auto, als je op vakantie gaat, staat die ook in die garage. Boom, opgelost.
1: Ik ben wel,
0: het heel makkelijk.
1: Ik ben wel van mening dat gewoon een nieuwe versie en de oude versie laten voor wat het is en volledig double downen op de nieuwe versie. Daar ben ik persoonlijk
0: dat
1: meer een fan van.
0: Ik ook, maar we weten allebei dat dat niet gaat gebeuren. GTA 5 online levert
1: te groot.
0: Dat is ook trouwens voor mensen die het zich afvragen. De reden dat we zo lang op GTA 6 hebben moeten wachten is omdat GTA online zoveel geld opleverde. Ja. Dat is iets, ik heb het nergens gelezen, maar ik weet 100% zeker dat dat het geval is.
1: Maar hou hierbij ook al even in je achterhoofd dat dat niet betekent dat ze per se lui zijn. Hè? Dat betekent dat ze gewoon heel veel tijd hebben gehad om games te maken.
0: Veel,
1: en dat zag je bijvoorbeeld bij Red Dead Redemption 2 dus heel erg mooi. Is die game is ook, ik heb daar een beetje de achtergrond van gekeken. Dat heeft heel veel tijd gekost. Het script schrijven. Alle dingen werkend krijgen. Weet je wel, de balphysics van je paard. Die geprogrammeerd moeten worden. Het zijn allemaal dat soort kleine dingen. Waar gewoon ruimte voor is. Omdat een game gewoon zo succesvol is. Ik denk dat er geen game zo succesvol is. En zo groot is als Grand Theft Auto. Ik denk het oprecht niet. Kijk, weet je, je hebt wel eens mensen die dan grappen maken het op werk. Zo van, hoe gaan we dat doen? En dit en dat. Gaan we vrijnemen?
0: Het spel met de meeste sales uit mijn hoofd. Is de top 3 is uit mijn hoofd Minecraft, GTA 5, Tetris.
1: Dus Red Dead Redemption 2 is daar nu bijgekomen.
0: Is RDR 2 meer dan Tetris?
1: Volgens mij staat die. Is het inderdaad zo? Nee, is 1 Tetris? Nee,
0: 1 is Minecraft. Dat is 1 was altijd Minecraft, moet ik zeggen. Het is Tetris met 25 miljoen.
1: Ja.
0: Minecraft 400, GTA 5 230 en Red Dead Redemption 2. Dus een gokje wat Red Dead Redemption 2 heeft?
1: Geen idee.
0: GTA 5 heeft 230 miljoen sales.
1: 100 miljoen. Nee,
0: 85 miljoen maar. Miljoen. Dat is echt weinig,
1: maar dat is wel. Moeten we heel even wel erbij nemen dat een game is die niet voor iedereen is. Wel voor heel veel mensen, maar niet voor iedereen. Omdat heel traag is.
0: Ja, maar als je zegt het is een soort van GTA, maar dan in het Wilde Westen.
1: Ja, dan heb je
0: mensen. Dan is het eigenlijk een game voor 80% van de audience.
1: Nee, ik ben echt.
0: Ik had niet verwacht dat hij meer had verkocht dan GTA 5, zeker niet. Maar wel meer dan 100 miljoen.
1: Ik ben. Ik schaam me daar niet voor. Ik heb gejankt bij Red Dead Redemption 2. En
2: deserved.
1: Gewoon dat. En daar heb ik het met meerdere mensen over gehad. En die zeiden ook, er zijn bepaalde momenten in Red Dead Redemption 2. Ik ga die gewoon niet zeggen.

0: zeggen, want spoilers, dat moet je echt zelf ervaren. Dat is oprecht prachtig geschreven. Dat is echt fenomenaal. Dat was voor mij trouwens ook echt een moment dat ik zoiets had van ja, dit is wat gaming kan zijn.
1: Ja. Wel nog één ding trouwens. Minecraft en Tetris staan allebei op nummer 1.
0: Ja.
1: Want het gaat een beetje over de definitie. Wat is Tetris, zeg maar?
0: Ja, okay.
1: Wanneer bijvoorbeeld Tetris 2 is eigenlijk hetzelfde als Tetris 1.
0: Ja, maar ik snap wat je bedoelt.
1: Maar dus dat is...
0: Helaas, Indra, moeten we toch het laatste Steam-machine onderwerpje even parkeren voor volgende week. Maar ja, dat heb je met zo'n onderwerp als GTA 6. Dat is toch best wel groot. Hey, ik moet wel zeggen, ook al heb ik echt een hekel aan die kopieën mensen die bepaalde metadata hebben geanalyseerd van de kwartaalcijfers van en daardoor een voorspelling hebben gedaan dat trailer 3 binnen nu en 2 weken uitkomt. En die voorspelling doen ze dan elke week.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat er ook gewoon, bijvoorbeeld wat ik heel jammer vind, is het overmatig sharen en delen van AI-beelden van GTA 6. Namelijk heel erg veel gedaan en mensen krijgen daar een vals beeld bij.
1: Ik vind het niet zozeer jammer. Ik vind het eerder raar van, ja, waarom...
0: Ja, dat mensen erin geloven, maar...
1: Ja, nou ja, maar ook waarom deel je het, weet je? Het neukt al je credibility.
0: Kijk, ik kijk daar niet naar. Ik zie het voorbij komen. Ik neem het niet serieus. Ik weet dat ik heel veel loggen heb aan die game. En ik denk oprecht dat er heel veel mensen teleurgesteld gaan zijn. Omdat ze te erg gehyped zijn.
1: Ja,
0: en om Death Notes gaan we de show weer afsluiten. Yindra, ik heb hem als het goed is gevonden. Als het klopt van The Kids Aren't Alright. Of was dat niet het
1: nummer? Ja,
0: dat was
1: hem. The Kids Aren't Alright.
0: Van The Offspring. En dan gaan we de show afsluiten.
1: Zoals we dat altijd doen met een houdoe.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. De man die Bredana Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. 2 medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in